0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en veel alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Het grootste deel van de Canadese export gaat naar de VS, maar Canada kijkt nu ook of ze meer kunnen handelen met landen in Europa. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De ANWB waarschuwt dat het extra druk kan zijn op de weg, omdat veel mensen die normaal met de trein gaan nu de auto pakken. De gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs. Het weer vanuit het westen wordt het droog, koelt vannacht af tot een graad of 12. En overdag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Tot een wisselvallige dag bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canadese zuivel, motorfietsen en de meeste alcoholische dranken mogen binnenkort niet meer worden geïmporteerd in de Verenigde Staten. President Trump verbiedt de invoer als reactie op Canadese importheffingen voor Amerikaanse goederen die gisteren zijn ingegaan. Het is weer een nieuwe stap in de escalerende handelsoorlog tussen de twee landen. De importheffingen van Canada waren al een reactie op de heffingen die Trump vorige maand had ingevoerd, nadat de onderhandelingen over een handelsakkoord stuk waren gelopen. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Treinen, trams en bussen rijden niet en ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en dat er ook geen vervangend vervoer is. Op de weg kan het extra druk worden, waarschuwt de ANWB al. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op elkaars schepen. Volgens de VS werden marineschepen bestookt met Iraanse raketten, maar is er geen schade. Als vergelding heeft het Amerikaanse leger naar eigen zeggen 5 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Iran zegt ook die aanvallen te gaan vergelden. En voetbaltrainer Rick Kruis gaat aan de slag bij NAC Breda. De club ontsloeg maandag trainer Carl Hoefkens. NAC staat nu 11e in de eerste divisie en hoopt dat de nieuwe trainer kan zorgen voor verbetering. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd als trainer bij FC Volendam, nadat die club degradeerde uit de eredivisie. Het weer: in het noordoosten nog wat buien. In het rest van het land is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met veel wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Dat alles bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubering met het NOS Journaal. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht begon. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het vandaag extra druk worden, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komt er een hogere importheffing op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met die nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober al ingelicht, maar deed hij daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek wat is uitgekomen. Het weer, in het noorden kans op een bui, verder is het droog bij zo'n 12 graden. In de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. En het wordt een wisselvallige dag met wolken, zon, buien en in de middag ook kans op onweer. Bij dat alles wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Ze staken tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Veel treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. En ook de veerponten in Amsterdam blijven uit de vaart. Een paar streekvervoerders laten wel bussen rijden als er genoeg chauffeurs zijn die niet staken. Op de weg kan het extra druk worden vandaag, waarschuwt de ANWB. Veel mensen die normaal met de trein gaan, pakken vandaag waarschijnlijk de auto. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat er gisteren nieuwe importheffingen van Canada ingingen, heeft het Witte Huis nu aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten binnenkort wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel en motorfietsen. Ook komen er hogere importheffingen op onder meer matrassen en golfkarretjes. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. De verhuizing van het RIVM naar een nieuw gebouw in Utrecht is opnieuw uitgesteld. Doordat het stroomnet overvol is, moeten er nu eerst gasgeneratoren en accu's worden geplaatst. In het gebouw komen onder meer kantoren en laboratoria. Het pand op het Science Park in Utrecht had 8 jaar geleden al klaar moeten zijn, maar de bouw liep meerdere keren vertraging op. Onder meer door problemen met de trillingen van de trambaan daarnaast. Wanneer het RIVM nu wel kan gaan verhuizen, is nog onduidelijk. En het weer in de ochtend waait het flink, vooral aan de kust. Verder is het wisselvallig vandaag. In de middag is er ook kans op onweer. En het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Ja, daar ben ik. Jelle, dankjewel. Verkeersinformatie op deze woensdagochtend. De ANWB waarschuwt allereerst natuurlijk voor die dichte Hardenbergenbrug op de A28... Het verkeer zal moeten omrijden, net als gisteren, via Apeldoorn op de A1 en op de A50. En op die A50 is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De verbindingsweg is dicht bij knooppunt Beekbergen naar de A1. Het verkeer moet keren bij de volgende afrit. Dat is Voorst, afrit 21.

0: En ook op de N302, dat is de weg, provinciale weg Kootwijk-Harderwijk, tussen Spult en Ermeloos en bergingswerkzaamheden bezig op dit moment. Die weg zit dicht. Hopelijk is dat over een half uurtje opgelost, want die weg is natuurlijk weer extra druk door die A28-brug. Maar goed, succes allemaal. Het gaat druk worden vanwege die OV-stakingen.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
1: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
3: Uniek Slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
5: Goedemorgen Gelderland.

Cliff Richard. En it's so funny we don't talk anymore. Nou, we gaan wel met elkaar praten vanochtend. Want het is gewoon weer tijd om de dag te beginnen. Toch? Goedemorgen allemaal. 8 minuten over 6. Het is woensdag.

0: Althans, het raderwerk staat stil als uw machtige arm het wil. Dat is een oude leus, hè, over de macht die de arbeider heeft als die staakt. Nou, vandaag ligt het openbaar vervoer in het hele land vrijwel stil door een landelijke staking. Bij ons in Gelderland geen NS-treinen, geen reistreinen en ook de meeste bussen vallen uit. De actie duurt 24 uur, van vanochtend vroeg 2 tot morgenochtend 2 uur. Als je toch op pad moet, is het advies om de reisplanner te controleren om dan waarschijnlijk tot de conclusie te komen dat je alternatief vervoer nodig hebt. Heb je zoiets nodig of bied je het aan om mensen van A naar B te brengen, dan kun je mij dat laten weten, hè, via een appje of een mailtje naar frank@gld.nl. Wie weet kan ik vraag en aanbod met elkaar in contact brengen vandaag, nietwaar? De zon gaat regelmatig doorbreken. Vanmiddag valt er af en toe een stevige bui. Lokaal komt het ook tot onweer. Het wordt een graad of 18. Er staat een stevige westenwind. En morgen een stuk droger met daarbij een mix van wolken en zon. En dan wordt het 20 graden. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en de voorpagina's van de woensdagochtendkrant. De Telegraaf opent met de jacht op illegaal vuurwerk. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten zijn al gedaan. Verder in de Telegraaf, het OM eist zware straffen tegen een echtpaar uit Woudenberg dat jarenlang jonge kinderen heeft misbruikt. Richard van den B. hoorde 30 jaar in TBS eisen. Evertje van E. 20 jaar in TBS. Op de Hessenweg in Lunteren is gisteren rond 21:15 een brommobiel hard in botsing gekomen met een autoambulance. 2 slachtoffers zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een 3de slachtoffer is ter plekke behandeld door de ambulance. Of die persoon ook naar het ziekenhuis moest, is niet duidelijk. De traumahelikopter werd er ingezet. De verkeersongevallenanalyse doet sporenonderzoek en de Hessenweg was vannacht afgesloten. Het AD meldt dat een hindoeïstische delegatie van zo'n 100 man de Eiffeltoren bezocht. Ze eisten dat er geen vrouwen aanwezig zouden zijn. De directie gaf toe en stuurde alle vrouwelijke medewerkers naar huis. Het personeel was hier zo woedend over dat de Eiffeltoren maandag dichtging uit protest. De burgemeester van Parijs noemt het onaanvaardbaar. En de directie geeft toe, we hadden nooit aan die eis mogen voldoen. NRC heeft het dalende leesniveau als grote kop. Bijna 4 op de 10 15-jarigen scoort onder het niveau dat nodig is om goed te functioneren. 3 jaar geleden was dat nog 1 op de 3. Opvallend, een kwart van de scholieren gebruikt wekelijks een AI-chatbot voor schoolwerk. En de Stentor meldt dat de Hardenbergenbrug bij Nijkerk dus plotseling dicht moest. Hè? De A28 afgesloten en wat daar allemaal bij komt kijken. En we hebben dus vandaag die OV-staking. Geen trein, nauwelijks een bus. Het advies is dan ook in de kranten vanochtend. Werk thuis als het kan. En anders, ga vroeg op pad en wees geduldig. Of, ach, neem vandaag gewoon lekker vrij.
1: Mijn moeder gaat me brengen, dus daar ben ik wel geluk mee. Nou, eigenlijk vind ik het wel slecht, want kinderen moeten ook naar school, dus ja.
2: Ja, jammer, maar misschien hoef ik dan niet naar school. Dus
3: dan geen school. Ja, ik vind dat niet zo heel erg.

0: Appelpop is dit weekend, hè? Vrijdag en zaterdag. En deze twee staan er zaterdag op de Mainstage om 22:30. Suzanne Vreek en Weg van jou.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Een intro, een spelletje. Ik laat de eerste paar seconden horen van een plaats.
1: Een goed begin.
0: En die plaat wil ik graag draaien vanochtend. Maar daar krijg ik alleen toestemming voor als die door de luisteraar wordt geraden. Dus dat ben jij. Heb jij enig idee? Dan heb ik graag de titel en de artiest van je via de app 06-22-22-1342. Of gewoon even de app van Omroep Gelderland downloaden en die gebruiken. Kun je heel makkelijk een berichtje mee sturen. En anders mag je mailen frank@gld.nl. En dan wil ik dus de titel en de artiest hebben van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: Enig idee?

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Bij Betting Ressing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
3: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
0: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Nijkerk is het 11,5 graad. In Groenlo 12,9. Het is vandaag, het is vanochtend afgekoeld. Dus. Vandaag breekt de zon regelmatig door. Vanmiddag valt er af en toe een bui. Lokaal kan het ook weer tot onweer komen. Het wordt vandaag een graad of 18 uiteindelijk. En er staat een stevige westenwind. De politie blijft nog altijd nadrukkelijk aanwezig in en rond over Asselt. Agenten zoeken in en rond het dorp verder naar mogelijk bewijsmateriaal en er worden nog altijd voorwerpen gevonden. De politie benadrukt dat inwoners verdachte situaties of voorwerpen direct via 112 moeten melden. En vandaag ligt het openbaar vervoer in vrijwel heel Nederland stil door een landelijke staking. In Gelderland rijden geen NS en reistreinen en ook de meeste bussen vallen uit. Al blijven de scholierenlijnen van reis wel rijden. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie dan. De A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 7 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Knoop het Empel en Zaltbommel 6 minuten extra. De A15 Gorkum-Nijmegen bij de afrit Leerdam is de afrit dicht door een kapotte vrachtwagen. En de Hardenbergenbrug is dus dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Het verkeer Amersfoort-Zwolle wat doorgaand verkeer is, dat zal moeten omrijden via de A1 en de A50... Op dit moment al 4 minuten vertraging tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst.
5: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relax.

0: stoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
0: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info bloemencorso.com.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: Els Gags and What Can I Say. 6:06 op de woensdagochtend dat er dus wordt gestaakt. We gaan zo meteen natuurlijk uiteraard even op het station in Arnhem kijken. Het centraal station waar het zo meteen normaal heel druk zou zijn. Met de woensdagochtend de ochtendspits in volle gang. Maar waar waarschijnlijk nu gewoon helemaal verlaten is. En wat natuurlijk deze week ook speelt is die Harderbergenbrug bij Nijkerk. Die is nog altijd dicht, ook vandaag weer. Maandag werd die brug plotseling gesloten door Rijkswaterstaat. Er was zand en grind weggespoeld aan de voet. Gisteren stond het verkeer daardoor al flink vast op de omrijroute via de A1 en in de omgeving van Nijkerk. En dat valt vandaag dus nog eens samen met die OV-staking. Nijkerk roept dan ook op, ga alleen de weg op als het echt nodig is.
1: Ja, ik snap er helemaal niks van. Je zou denken dat er toch wel onderhoud plaatsvindt, maar blijkbaar dus niet.
2: Sta je lang te wachten al?
3: Dikke half uur, maar.
2: Dat is wel balen, hè?
3: Dat is wel flink balen, ja.
2: Steeds meer bruggen in Nederland.
1: Ja, ja, jammer, hè? Blijkbaar is het geld op of zo? Ik heb geen idee.
2: Toch wel leuk om vrachtwagenchauffeur te zijn in Nederland.
4: Ja, zeker. Beter als in andere landen, zeg maar. Bij jullie is het makkelijk rijden, maar vandaag is het wel druk.
5: De Harderbergenbrug ligt in de A28. De brug werd plotseling afgesloten door Rijkswaterstaat omdat er zand en grind is weggespoeld onder de pijlers van de brug. En dat zou een onveilige situatie kunnen veroorzaken. Nu er aan de brug wordt gewerkt, is de weg dicht tussen knooppunt Hoevelaken en de afslag Nijkerk.
6: We hebben niet kunnen voorzien, want we monitoren echt regelmatig, dat er op dit moment in één keer zoveel zand was weggespoeld.

0: ontwikkeld. En op het moment dat dat gebeurt, dan moet je ook direct gaan handelen, want veiligheid staat voorop.
1: Want het verkeer staat overal vast. Het is heel erg druk, maar ik ben lopend, dus ik heb er geen last van.
2: Ook bij Evo Venedex, een vereniging van en voor ondernemers in de handel en logistiek, merken ze dat de leden de dupe zijn van de sluiting.
3: We snappen de keuze voor veiligheid, daar staan we ook altijd voor. Maar we merken wel dat ook onze leden nu geen keuze meer hebben. Als de weg afgesloten is, de brug afgesloten, het is ook nog eens een keer op veel plekken laag water. Ja, dan hebben ze bijna geen keuze meer in transportmogelijkheden. We hebben een lidbedrijf hier in Nijkerk die zegt, ik heb dagelijks tientallen auto's die komen en gaan. Die kunnen hier nu niet meer komen, die moeten omrijden. Dat kost hen heel veel geld, heel veel tijd en heel veel imagoschade. Want je wilt uiteindelijk op tijd bij je klant zijn. En uiteindelijk zijn wij allemaal de eindklant van deze bedrijven. Dus de rekening zal ergens neergelegd moeten worden. En dat is, vrees ik, bij ons allemaal.
4: De sluiting kost de sector naar schatting 1 miljoen euro per dag. Rijkswaterstaat laat weten dat de weg nog uiterlijk tot morgenavond 8 uur gesloten zal blijven. De oplossing van een goed begin, die komt er ook nog aan, hè? Die heb je nog van mij te goed. Het is namelijk gelukt, ik heb het goede antwoord binnen. Dus ik mag het zwijmelliedje, zoals het in de app wordt genoemd, zometeen helemaal draaien naar Amy. Oh.

0: This is the life. Amy McDonald was dat.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, ik vind het lekker om de dag te beginnen met een kopje koffie. Gordijnen open en zo is alles een lekker begin, toch? Een boek begint met de eerste letters op papier. En een nummer begint met de eerste paar seconden, het intro. Dit nummer begint zo.
1: Een goed begin.
0: Maar welke plaat is dat? Dat vroeg ik me af. En alleen bij het goede antwoord kon ik hem helemaal draaien. Nou, dat is gelukt, want ik heb onder andere een appje gekregen van Patricia en van Benny. En van Edwin. En alle drie zeggen zij München en Freiheit. Net als andere mailtjes die binnenkomen. 1000 Mal Du.

0: duimpjes omhoog in de app voor deze plaat van de Stones. Jealous Lover en daarvoor 1000 Mile Do. München en vrijheid, dat was het goede begin van vandaag.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, goedemorgen. Hoe is het buiten? Nou ja, het is vanochtend buiten een stukje koeler dan gisteren. Want gisteren viel het me nog op van, jeetje, het voelt echt zacht. Graad of 18. Nou ja, dat is het vandaag niet. Dus Johnny Willemsen, denk ik 12 graden of zo op dit moment buiten.
2: Ja, dat klopt precies, inderdaad. Ja dat scheelt op de fiets inderdaad een jas. Die had je voor gisterochtend niet nodig.
0: Nee,
2: vandaag wel.
0: Nou, dat klopt, ja. Heb ik ook een regenjas nodig vandaag?
2: Nou, de komende uren nog niet, maar in de tweede helft van de ochtend en vooral ook vanmiddag zeker wel. Gaan buien over de provincie trekken. Of een regenjas. Eigenlijk is het verstandiger om die buien even uit te zitten als het kan. Als je niet heel strak qua timing gepland bent, zeg maar. Want het kan echt wel goed losgaan in een bui. Onweer is er ook bij, mogelijk windstoten. Dus ja, als je hem even kan uitzetten en vlak na de buien naar buiten kan, dan is dat handiger.
0: Dat is handiger, ja. Hoeveel gaat er vallen, denk je?
2: Dat is een goeie. Ja, dat is met buien altijd lastig. Gisteren waren er grote verschillen boven Nederland en ook boven Gelderland. Hoe oostelijker, hoe minder er viel. Echt in West-Nederland was het gisteren kletsnat. En met buien zal dat wat meer verspreid zijn. Dan kan het zeg maar van dorp tot dorp verschillen.
0: Ja.
2: Maar uit een goede bui kan zomaar 5 mm in een half uurtje vallen. Ja.
0: Oké. Hey, en wat zijn een beetje de verwachtingen voor de komende dagen? Eerst maar voor vanavond en ook voor morgen.
2: Eind van de middag en vanavond neemt die buiigheid af. En dan later vanavond en vannacht is het gewoon droog. En het wordt zelfs nog ietsje kouder dan nu. Hè. Nu is het 12 graden. Morgenochtend vroeg zal het ongeveer 9 zijn.
0: Ja.
2: Morgen overdag droog. Zonnige periode. Best wel mooi weer eigenlijk. Ook niet veel wind. 19 of 20 graden in de middag. Dus eigenlijk een heerlijke dag.
0: Okay.
2: En dan staan er vrijdag weer wat buien op het menu.
0: Nou, van alles wat. Een beetje deze week, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja.
0: Johnny, dankjewel. Ik spreek jou over een uurtje weer. En wij gaan natuurlijk na 7 uur een nieuw dossier behandelen in Platenlicht. Maar we gaan het ook hebben over dat wat er in het nieuws is. Het leesniveau, het dalende leesniveau. En de OV-staking vandaag. Landelijk geen treinen, geen bussen, geen trams, geen metro's. Hoe is dat bijvoorbeeld op dit moment dan op station Arnhem? Weet iedereen het en is het gewoon uitgestorven rustig? Of staan daar toch weer een paar van die teleurgestelde reizigers die zoiets hebben van, wat? Staking? Vandaag. Maar ik moet toch eigenlijk naar, nou ja, veel mee. Gaan we even kijken. Eerst America and the Border nu op Radio Gelderland. Het is 8 minuten voor 7.

0: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
0: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
3: De bladeren van...

0: pompoenen beschilderen.
1: Herfstspecial.
0: Nu in Designer Outlet Ochtroep.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer ligt vandaag stil. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking die vannacht is begonnen. Reizigers lijken goed op de hoogte, ziet verslaggever Jeroen Gortworst op het station van Zwolle.
4: Ik liep net even door de stationshal heen en er was echt niemand. De mensen hier lijken toch echt wel te beseffen dat er inderdaad geen enkele trein rijdt.
3: Er wordt gestaakt tegen de plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis aangekondigd dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse schepen aangevallen. Correspondent David Poort vertelt dat het om een grote aanval ging.
5: De Amerikanen hebben zeker 5 Iraanse olietankers aangevallen. Zowel bij Karg, dat is dat eiland in het noordpunt van de Persische Golf, en ook in de Golf van Oman, dus aan de andere kant van de straat van Hormuz.
3: Volgens het Amerikaanse leger was het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. De bemanning van de Iraanse schepen zou in veiligheid zijn gebracht. Het RIVM kan voorlopig niet verhuizen naar Utrecht. Al jaren wordt er gewerkt aan een nieuwe locatie. Na al 8 jaar vertraging zou het gebouw dit voorjaar worden opgeleverd, maar nu is er opnieuw vertraging. Door het overvolle stroomnet moeten er gasgeneratoren worden geplaatst. Wanneer het RIVM wel kan verhuizen, dat is nog niet bekend. Het weer vandaag wisselvallig. Vanuit het noordwesten trekken soms felle onweersbuien over, soms met hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan de kust zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt 19 graden. En vanavond neemt de buiigheid af. Dit was het NOS Journaal.
6: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken, 7 minuten. De A2 Den Bosch Utrecht tussen Empel en Waardenburg, 7 minuten. Verder op de A2 tussen Zaltbommel en Culemborg door wegwerkzaamheden en dichte linkerrijstrook en daar 5 minuten. Op de A15 Gorkum Nijmegen tussen bij afrit Leerdam, er staat een vrachtwagen die kapot is. Daardoor is de afrit dicht. De A28 die heeft een dichte Hardenbergenbrug bij Nijkerken. Dat is geldt voor beide richtingen. Het verkeer kan het beste gewoon omrijden via Apeldoorn. Ook vandaag weer de A50 en de A1 pakken, want anders kom je daar in de problemen. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterberg en Hoenderloo door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook daar dicht. 6 minuten extra kost je dat. Nou, het gebeuren met die A28 zorgt voor extra drukte. Bijvoorbeeld op de N301 Almere-Barneveld tussen de aansluiting met de N704 en Nijkerk. 3 kilometer, maar dat kost je toch 20 minuten extra.
7: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 26 september of 10 oktober naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op waalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de

0: Rens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Gelderland levert je mooie streken. Kom naar de Achterhoek. Je vindt hier prachtige musea vol verrassende cultuurhistorie en beeldende kunst van bijzondere grootmeesters. Kijk op museaachterhoek.nl.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan. En dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is. Omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
10: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Electric Light Orchestra en Shine A Little Love. 7:09. Goedemorgen. Het is woensdagochtend 9 september. Gans het radarwerk staat stil als uw machtige arm dat wil. Ken je die leus? Zo'n oude leus over het staken en de kracht van de arbeider als hij zijn werk neerlegt. Nou, vandaag staat het openbaar vervoer in het gehele land vrijwel stil door een staking. Geen NS-treinen, geen reistreinen. Ook de meeste bussen vallen uit. En dat is sinds vanochtend vroeg 2:00 tot morgenochtend 2:00. Zul je toch op pad moeten, ja, dan zul je alternatief vervoer moeten zoeken. Wellicht is er iemand die zegt van ik wil mensen wel van A naar B brengen. Of iemand die zegt van ik heb echt een probleem. Dan kunnen we vraag en aanbod bij elkaar brengen op de radio. Hè? Dus dan mag je mailen frank@gld.nl of even een appje. En vandaag gaan we regelmatig de zon zien, maar er valt ook af en toe een stevige bui vanmiddag. Lokaal komt het tot onweer, een graad of 18, en er waait een stevige westenwind vandaag. Het grote onderwerp op de voorpagina's van de woensdagochtendkranten: de mediaminister trekt de licentie van Ongehoord Nederland in. De omroep voldoet structureel niet aan de regels voor journalistiek en publiek geld. Het AD, de Volkskrant, de Gelderlander, de Stentor en het Nederlands Dagblad openen hiermee. Een tweede rode draad als je die kranten erbij pakt: het dalende leesniveau. NRC heeft het als grote kop. Veel 15-jarigen scoren onder het niveau dat nodig is om goed te functioneren. De Volkskrant vraagt zich af of de duikvlucht te stoppen is. De Gelderlander en het Nederlands Dagblad melden het ook, met telefoon en sociale media als belangrijke oorzaken. Maar daar zijn oplossingen voor, zegt staatssecretaris Judith Thielen van Onderwijs.
1: Het helpt al dat heel veel scholen thuis of in de kluis hebben ingevoerd. Dat betekent dat die smartphone niet in de klas is, niet in de aula, niet op het schoolplein, dat die gewoon de hele dag buiten beeld is. Mm-hmm. En dan helpt het ook, dat hebben we ook gezien op scholen waar dat goed werkt, om een kwartier lezen te beginnen de les, zodat kinderen ook echt daadwerkelijk die focus op het boek hebben in dat geval.
0: Ja, ze legt uit wat het kabinet anders gaat doen om het tij te keren.
1: Taal is de basis. Dus daar zetten we nu alle aandacht op. Mm-hmm. Taal komt ook voor in alle vakken. Dat hebben we nu vastgelegd en ook afgesproken met scholen en leraren, hoe je dat het beste kan doen. Daarnaast hebben we gerichte bekostiging gaan we doen. Dat betekent dat je niet zomaar geld krijgt en dan moet je zelf kijken wat je ermee doet. Maar dat het geld ook daadwerkelijk gaat naar wat je nodig hebt.
0: De Telegraaf opent vandaag met de jacht op illegaal vuurwerk. Ruim 3 maanden voor de jaarwisseling worden vuurwerkcriminelen onder de loep genomen. De eerste grote vangsten zijn al gedaan. En ook in die krant: het OM eist zware straffen tegen een echtpaar uit Woudenberg dat jarenlang jonge kinderen heeft misbruikt. Richard van den B. hoorde 30 jaar een TBS eisen. Evertje van E. 20 jaar een TBS. Trouw schrijft over buitenlandse artsen en verpleegkundigen die lastig aan de bak komen. Meer dan 6.000 kwamen in 8 jaar van buiten de EU, maar er lukt maar 3 op de 10 om de vereiste papieren te halen. Het traject is zwaar en duur, terwijl de zorg schreeuwt om personeel. Oh, en de Stentor en de Barneveldse Krant besteden aandacht aan de OV-staking vandaag en de dichte Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Geen trein, een enkele bus en dan ook nog eens een dichte A28. Al heeft niet iedereen er last van.
2: Het verkeer staat overal vast. Het is heel erg druk, maar ik ben lopend, dus ik heb er geen last van.

0: Hele Label en Release op Radio Gelderland. Het is 7:15. Het openbaar vervoer ligt vandaag voor een groot deel stil door de landelijke staking van het OV. 24 uur, geen NS-treinen, geen bussen. En streekvervoer valt ook grotendeels uit. Actie is gericht tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Stefan Collé, onze verslaggever, die is even naar het Centraal Station van Arnhem gegaan. Ik ben benieuwd, Stefan. Normaal zou je daar dus nu midden in een soort bruisende ochtendspit staan. Beschrijf eens even, wat zie je daar nu?
1: Nou, ik zie enkele verdwaalde reizigers, beteuterde gezichten, ook geschrokken gezichten die wel kijken naar de borden hier die aangeven dat er totaal geen treinen rijden. Het busplein is leeg en mensen, er zijn nu denk ik ongeveer 10 mensen op het station die die informatie proberen in te winnen bij de NS. Hoe kan ik toch op mijn bestemming terechtkomen? En net sprak ik ook een dame die moest naar Duitsland toe, naar Düsseldorf. En er zou vervangend vervoer geregeld zijn. Dat was er niet, of in ieder geval nog niet. Toen is wel duidelijk geworden dat er toch nog een bus gaat over 50 minuten. Dus die is voor nu uit de brand geholpen. Maar ik denk dat er heel veel van dat soort verhalen gedurende de dag zullen volgen. Ik zie nu ook een dame richting de trein rennen, ervan uitgaande dat die gaat. En die ziet nu bij de incheckpaaltjes dat ze niet verder kan. Dus

0: Het is niet bij iedereen duidelijk.
1: Nee, niet iedereen heeft het meegekregen. Het advies is ook vooral, mocht je vandaag toch het gaan proberen of afhankelijk zijn daarvan, check vooral vooraf even je reisplanner. Dan weet je waar je aan toe bent. En dan zul je waarschijnlijk van een koude kermis thuiskomen. Heel sporadisch rijdt er dan toch wat. Ik zag bijvoorbeeld dat in Rivierenland wel bussen van Arriva rijden. 75% van de bussen rijden er wel. Welke dat zijn, kunnen ze via je reisplanner checken. Maar in de Achterhoek bijvoorbeeld, daar staken bijna alle chauffeurs en rijden in het geheel geen bussen. Kleine buurtbussen, die vertrekken wel, staat dan wel weer te lezen. Dus het is echt gewoon een zaak dat je je reisplanner checkt. Stefan, jij hebt net ook met de vakbond gesproken. Hè? Een vakbondbestuurder die daar op het station is.
0: Dat klopt, ja. En ik vroeg ook van, staat dit nou in verhouding met, met de acties, met de hoeveelheid mensen die geraakt worden. En de FNV zegt, naar de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de halvering van de WW, ja, dat zijn veel grotere issues dan een dagje geen openbaar vervoer. Dit is natuurlijk een heel concreet probleem, geen openbaar vervoer. En dat die sociale zekerheid door het kabinet wordt afgebroken volgens de FNV is een veel abstracter probleem, maar desalniettemin een belangrijk probleem wat zij dus proberen aan te pakken met dit soort harde acties.
1: En merk je dan als je reizigers spreekt dat die tegen jou zeggen van ja, vervelend, maar ik snap het wel of ik begrijp wel waarom het gebeurt vandaag?
0: Nou, die reizigers zitten nu vooral nog even met hun eigen boosheid en problemen van het moment. Dus die boodschap komt niet helemaal aan bij degenen die hier op het station zijn.
1: Hoe zit het met de bus? Want jij zegt inderdaad, die vrouw die net die trein probeerde te halen, die ziet inderdaad, dat heeft geen zin. Maar ik lees toch her en der dat er sporadisch nog wel een bus rijdt. Je gaf ook nog een goede tip van een site waar je dat kunt checken, hè?
0: Ja, busopties.nl, dat is een website waar te zien is waar nog wel iets rijdt. Nou waarschuwt de FNV ook, let daarbij op, want het kan zijn dat je misschien van A naar B komt, maar als je vervolgens van B naar C moet of weer terug naar huis, kan dat nog wel eens lastig worden. Dus het geeft misschien ook een beetje een vertekend beeld of valse hoop, dus hou het echt goed in de gaten.
1: Oké. Busposities.nl. Stefan Collé, dankjewel. Mocht je dus in de problemen zijn gekomen door die OV-staking vandaag, en denk je van, ik zou het heel fijn vinden als iemand mij kan helpen, of dat je denkt van, nou, ik kan heus wel iemand van A naar B brengen vandaag, kom maar op. Vraag en aanbod kunnen wij wellicht voor jou in elkaar met elkaar in contact brengen. Door gewoon even een appje te sturen naar de studio of een mailtje naar frank@gld.nl. Hier zometeen plaat delict naar James Blunt. Dat is Taste Like Summer.

0: James Blunt and Taste Like Summer.
1: And that's dangerous.
0: Het is 7:30. Tijd voor Plaat Delict.
2: Plaat Delict.
0: Nog een hele mooie die we nu hebben gevonden.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ja, procesverbaal ga ik voorlezen waar iets in gebeurt wat niet door de beugel kan, muzikaal gezien. En daarmee maak je ook kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt de Radio Gelderland zaklamp vandaag. Als je weet over welke plaat ik het nu ga hebben. Dit is een aanklacht tegen rocksterren. Want wat zij doen, ja, dat is toch wel grensoverschrijdend. Maar wat is dat dan? Nou, iets dat volgens de hoofdpersoon een onvergeeflijke misdaad is. Iemand die een perfect goede gitaar vernielt. In de aangifte passeren gitaren die worden stukgeslagen. Gitaren die worden in brand gestoken. Gitaren die worden mishandeld. Vernieling van muziekinstrumenten. Volgens meerdere getuigen zijn de afgelopen jaren verschillende perfect bespeelbare gitaren opzettelijk beschadigd. In stukken geslagen. In brand gestoken. En rechercheurs spreken van een onbegrijpelijke vorm van vandalisme. Kostbare instrumenten worden het slachtoffer van een beetje spectaculaire podiumactie. De aangever begrijpt er ook helemaal niks van en stelt één simpele vraag. Waarom zou iemand een prima gitaar kapot maken? De platenpolitie onderzoekt daarom een zaak waarin niet de muzikanten, maar juist hun instrumenten bescherming lijken te verdienen. Het nummer is een humoristische aanklacht tegen de rocktraditie om je gitaar op het podium te slopen. En daarvoor zoeken wij een Amerikaanse singer-songwriter. En zijn ironische ode verscheen in 1993. Het slachtoffer is dus ditmaal geen mens, maar een muziekinstrument. Heb je enig idee? Frank@gld.nl of een appje.

0: Hun levenswerk mag niet verloren gaan. Hun kennis is onmisbaar. Maar wie neemt het straks van hen over? In Opvolger Gezocht zien we bijzondere Gelderlanders die hun vak, passie of ambacht willen doorgeven aan de volgende generatie. Opvolger Gezocht, elke vrijdag op TV Gelderland.
1: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Altijd direct de beste prijs op onze inspirerende keukenafdeling. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
2: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
3: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Albert Heijn.
1: Bij Betting Racing vindt u sanitair, tegels en PVC altijd voor een scherpe prijs.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Scheffer Badkamers in Zelhem.
4: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
5: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. Wenum Wiesel, 12,6, 13 graden in Wageningen. Vandaag breekt de zon regelmatig door en valt in de middag af en toe een stevige bui, lokaal met onweer. Het wordt ongeveer 18 graden met een stevige westenwind. Morgen is het droger met een mix van wolken en zon. Temperaturen zo rond de 20 graden. De politie heeft jagers gevraagd om voorlopig niet te jagen in de directe omgeving van Overasselt. Eerdere meldingen van knallen bleken van jagers te komen en zorgden onnodig voor nieuwe onrust in het dorp na het eerdere schietincident. In de nacht van maandag op dinsdag was het een knallende uitlaat die voor onrust zorgde en een grote politieinzet in Nijmegen. En het reddingshondenteam uit Duiven is terug uit Suriname, waar het met 10 honden en 15 begeleiders zocht naar de vermiste Nederlander Rodney Leijzer. Of de inzet iets heeft opgeleverd, dat is niet bekend. Het team zegt vanwege het lopende onderzoek geen informatie te kunnen geven. Meer Gelders nieuws op onze site gld.nl en in de mobiele app. Verkeersinformatie, nou, je hoort het al bij ons, de OV-staking. Dat is dus vandaag geen treinen, geen bussen. En check vooral je reisplanner, want sommige bussen rijden dan toch weer wel. Op de weg, ja, daar is het de druk vanochtend. Ik beperk me tot de files van een kwartier of de bijzonderheden. Bijzonderheden bijvoorbeeld op de A2, Den Bosch-Utrecht tussen Empel en Del. Door wegwerkzaamheden 10 minuten en een dichte linker rijstrook richting Culemborg. Er wordt een vrachtwagen geborgen op de A15 Gorkum-Nijmegen bij afrit Leerdam. Daarom is die afrit dicht. De Hardenberg en Brug is dicht op de A28. Hè,

0: Zwolle, Amersfoort, bij Nijkerk. Omrijden doe je via de A50 en de A1. Het is gewoon even niet anders. En op de A50, daar wordt ook weer iets geborgen. De rechterrijstrook is dicht richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoendeloo. Dat zorgt voor een kwartier vertraging. De N301 heeft dan weer last van die brug op de A28 bij Nijkerk. Almere-Barneveld tussen de aansluiting met de N704 in Nijkerk. 20 minuten extra reistijd over 3 kilometer. Dat zijn de belangrijkste meldingen van vanochtend. Maar het belangrijkste is ook vooral dus die OV-staking vandaag. Zorg dat je vervangend vervoer hebt of blijf thuis.
1: Wauw, trouwringenshow van 123 Gold bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
2: Wist u al dat u bij 123 Gold waardevollere trouwringen krijgt voor uw geld? Ontwerp nu uw eigen trouwringen met 10% korting bij juwelier Robers in Vrede, Duitsland.
1: www.123gold.de.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
4: Werk jij in de ouderenzorg en zoek je een vaste of flexibele baan? Kom vast of flexibel werken bij de Zorgenoten. Word jij onze nieuwe zorgenoot? Meld je aan op dezorgenoten.nl.
5: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
9: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
8: Beren goed, thanks bo.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: En actie, olifant!
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
12: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
11: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
12: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
11: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
12: Oké, ga ik op letten.
11: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
12: Doe ik.
11: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
13: Goedemorgen Gelderland. Frank van Dijk.

0: Perfect van Fairground Attraction. En straks natuurlijk de oplossing van plaatdelict. Maar eerst ga ik het hebben met jou over wegwerpluiers. We gebruiken ze namelijk massaal, hè? Niet alleen baby's, maar ook bejaarden. Ze zijn enorm belastend voor het milieu, die luiers. En de Tweede Kamer denkt nu na over recycling. Maar heel veel mensen wachten dat niet af. Je hebt bijvoorbeeld Matthijs, die heeft een bakfiets. En daarmee haalt hij gebruikte luiers op. En daar heeft hij het ontzettend druk mee.
1: Bij maar liefst 300 adressen haalt hij vieze luiers op.
2: Bijna een dagtaak, eigenlijk 4 dagen al. Ja.
1: De luiers die hij ophaalt gaan naar een bedrijf in Nijmegen waar ze een nieuwe bestemming krijgen.
2: De luiers worden versnipperd, in grote vaten gestopt, gekookt onder een hoge temperatuur. En wat daaruit komt, dat maken ze kunststof en biogas van.
1: Het klinkt misschien simpel, toch gebeurt het nog niet op grote schaal vanwege geld.
3: Vaak is het risicovol om in dit soort recycling te investeren. En dat lukt alleen maar als je een gegarandeerde vergoeding hebt.
1: En dat zou dan bijvoorbeeld vanuit de consument kunnen komen die meer gaat betalen voor luiers.
3: En dat is ook niet nieuw.
1: Dat zien we natuurlijk al bij verpakkingen. Toch hoeft duurzaamheid niet altijd meer geld te kosten. Bijvoorbeeld als recyclen steeds efficiënter wordt.
3: 30 jaar geleden betaalden we gewoon een paar honderd gulden toen nog extra op een auto om goede recycling mogelijk te maken. Ik begrijp dat het nu eigenlijk bijna kostenneutraal kan.
1: Misschien dat het recyclen van luiers straks op ongeveer dezelfde manier kan. Maar laten we eerst maar eens zorgen dat we met heel Nederland beginnen, vindt Matthijs.
2: De capaciteit moet er zijn. Dus mensen willen echt wel. En gemeentes willen ook wel. Maar de verwerkers die zeggen, of de verwerker die er nu is, zegt ja. Maar ze kunnen niet meer.
1: Hij probeert in ieder geval het goede voorbeeld te geven. Want een betere wereld begint bij jezelf.
0: En die luiers gaan dus naar de ARN in Weurt bij Nijmegen. Dat is de enige fabriek in Nederland die er kunststof en biogas van kan maken. De capaciteit is er dus nog niet om heel het land te bedienen. Maar Matthijs is in elk geval met zijn bakfiets vol met gebruikte luiers. Dus al alvast aan begonnen. Het goede voorbeeld doet volgen. Laat het hopen. Keen is dit. En Silenced by the Light op Radio Gelderland. Goedemorgen.

0: Keen and Silenced by the Night. Op Radio Gelderland maakt het 7:15.
1: Laat de licht.
0: Ja, iedereen bedankt voor het meedenken vanochtend. Alhoewel, ik zeg iedereen, zoveel waard er niet hoor, met het juiste antwoord. Maar het is wel gelukt. We hadden te maken met een kritische en humoristische noot richting rocksterren. Zeg maar de mensen zoals Pete Townsend van The Who. Of van die jonge grunge-gitaristen die tijdens een optreden uit frustratie of voor het spektakel hun instrument kapot slaan. Deze zanger zingt dat het zijn hart breekt om te zien hoe zo'n prima gitaar wordt vernield. Het kapot slaan van die gitaren dient tevens ook een beetje als metafoor voor het roekeloze gedrag, het volwassen worden en het vernielen van waardevolle zaken, relaties die je eigenlijk lief zou moeten hebben. Het album waar dit nummer op staat, staat vol met rauwe, energieke heartland rock en gitaarlijnen met thema's zoals ouder worden, relaties en nuchterheid. Maar over wie heb ik het? Wiens album is dit? En vooral, hoe heet dit nummer? Nou, Jack, die wist het. Will, die wist het. En Annemieke wist het ook. Even kijken, Eghart, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Jij wist het ook?
2: Ja, ik heb even gegoogeld en ik kwam uit bij John Hyatt.
0: Ja?
2: Met het nummer Good Perfectly Guitar.
0: Good Perfectly Good Guitar. Ken je het nummer?
2: Nee, ik ken het niet.
0: Dat wordt leuk. Dus jij bent goed. Ik ga het zo meteen voor je draaien, maar misschien hoor je het wel voor het eerst.
2: Oké.
0: Okay. Toch? Of misschien denk je wel van, ja, ik ken het wel. Wat vind je er eigenlijk van als je naar een optreden bent of aan het kijken bent en dat wordt dan muziek gemaakt en aan het einde van het nummer wordt zo'n instrument kapot geslagen?
2: Ja, doodzonde.
0: Doodzonde, hè?
2: Ja.
0: Dus wij begrijpen die John Hyatt wel in zijn boodschap.
2: Ja.
0: Helemaal goed. Eghart, jij behoort tot het kleine gezelschap wat in Gelderland rondloopt met een sterretje achter zijn naam vanaf vandaag.
2: Ja, dat vermoeden had ik al.
0: Ja, nou dat is bijzonder hoor. Dat mag je dus voortaan als je ergens je naam neerzet, zeg je gewoon, zeg je dus Eghart en dan een sterretje erachter.
2: Ja, dat is goed.
0: Dat betekent namelijk dat je het voor de tweede keer goed hebt in Platenlicht dit jaar. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ja. Ik ga hem voor je draaien. En misschien hoor je hem dus nu wel voor het eerst. John Hyatt en Perfectly Good Guitar.

0: volgens mij A Perfect Good Guitar van John Hyatt.
1: Helemaal goed, Annemieke. Dankjewel voor het meedoen weer. De zaak is gesloten. En Eggert, die is de gouden tipgever van vandaag. Tips voor nieuwe platendelict kun je doorgeven via de mail frank@gld.nl, via de app of natuurlijk door de plaatselijke politie te bellen.
2: Zaak gesloten.
1: En dan gaan we naar het weer met Johnny Willemsen. Johnny, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, er breekt hier een zonnetje door buiten de studio. Dat is mooi. Ga ik die veel zien vandaag?
3: Ja, best wel geregeld. In ieder geval de komende uren nog. Het is wel zo dat er buien klaar liggen. Nou, sowieso op de Noordzee, maar ook al wel in Friesland en Noord-Holland. En die trekken verder het land in. Dus Gelderland gaat ook aan de beurt komen, maar nog niet heel snel. Dat is pas echt voor het einde van de ochtend en vooral ook vanmiddag. Er zitten wel stevige exemplaren tussen. Kan af en toe flink plensen. Zelfs een klap onweer is mogelijk. En ja, tussen die buien door is het een graad of 18. Maar in zo'n bui een graad of 14.
1: Ja, en vooral de wind die is opvallend vandaag.

0: vandaag, hè?
1: Ja, de wind is nu nog zuidwest en die gaat via west naar noordwest draaien. Aan de kust is die krachtig tot zelfs hard, windkracht 6 of 7. In Gelderland niet, maar daar is die wel vrij krachtige windkracht 5 af en toe. En ook wat vlagerig, zeker bij zo'n stevige bui. Ja. Dus ja, de wind speelt een hoofdrol vandaag.
0: Ja, een hoofdrol voor de wind vandaag. En natuurlijk lastig te voorspellen als het buiig is waar dan de bui vooral gaat vallen of waar het meeste valt. Maar hou er maar rekening mee dat het vanmiddag nat kan zijn. Dus gewoon voor eigenlijk vooral een beetje die buienradar checken. Hè?
1: Ja, inderdaad. De Weer Online of de Weer Plaza app. Die kun je daarvoor goed gebruiken. Morgen heb je veel minder nodig, want morgen blijft het gewoon droog. Veel zon in de ochtend, later in de middag wel wat meer bewolking, maar dus wel gewoon droog. Een graad of 20. En vrijdag heb je de apps en de radar weer nodig, want dan staan er weer buien op het menu.
0: Oké, nou, dan houden we die bij de hand. En ik hou jou bij de hand over een uurtje weer.
1: Is goed.
0: Oké. Wij houden natuurlijk de landelijke OV-staking vanochtend in de gaten. Geen treinen, geen bussen. Dus proberen vervangend vervoer te regelen of blijf bijvoorbeeld thuis. Ik lees berichten over winkeltjes die dus op het station zijn, waar normaal het helemaal vol staat met mensen die even snel wat te eten pakken, waar nu helemaal niemand is. Station Nijmegen lijkt wel een verlaten spookstad, lees ik al. En bussen bijvoorbeeld, vervangend vervoer zijn er wel geregeld voor internationale treinen. Normaal rijden er treinen naar Düsseldorf bijvoorbeeld. Nu gaat er een bus naar Emmerich en dan kunnen daar de reizigers overstappen. Nou ja, dat soort dingen. En we houden een beetje voor je in de gaten op deze woensdagochtend. En we draaien natuurlijk fijne muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van The Spinners? And Working My Way Back to You. Het is 5:08. Een hele goede morgen.

0: Sion. Blijf je bij.
1: Bij Woonboulevard Zutphen, de mooiste relax voor thuis voor minder geld. Paulaan 50 in Zutphen.
0: Kijk voor een concert bij jou in de buurt op fion.nl/agenda.
2: Voordeeluitjes.nl. Een stedentrip naar Parijs was nog nooit zo voordelig. Boek nu een driedaagse busreis met slangenreizen al voor €227.
3: Voordeeluitjes.nl. Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het...
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vrijwel het hele openbaar vervoer in het land ligt plat. Treinen, trams, metro's en bussen rijden niet. Werknemers staken tegen de voorgenomen bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Reizigers lijken goed op de hoogte. Veel stations zijn leeg. Vakbond FNV snapt dat de staking veel mensen raakt.
7: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
6: Op de weg kan het extra druk worden, zo waarschuwt de ANWB. De toezichthouders op de AIVD en MIVD zijn kritisch op het voorstel van het kabinet om de inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden te geven. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen de diensten meer en makkelijker mensen in de gaten houden, maar het toezicht daarop wordt minder. De huidige toezichthouders vinden dat zorgelijk en zeggen dat het voorstel voor de nieuwe wet niet in balans is. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In augustus werd volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar.
8: Dit was bijzonder uitzonderlijk. Dit is een all-time laagste record als je kijkt naar het totaal vervoerd gewicht. Dat is gewoon bijna een vijfde lager.
6: Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van de overleden koning Harald. Bij het afscheid in de Domkerk in Oslo zijn talloze staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders aanwezig. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harald overleed eind vorige maand, hij was 89. Het weer wisselvallig, vanuit het noordwesten trekken soms felle buien over, met hagel of onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Vanavond minder buien. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 100 kilometer file in de regio. Tot nu toe verloopt de spits niet drukker dan gebruikelijk. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 10 minuten vertraging. Ook op de A1 maar dan naar Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 10 minuten extra. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij Duiven. Dan is de A28 Amersfoort-Zwolle nog steeds in beide richtingen dicht bij Nijkerk. Problemen zijn daar bekend. Beide richtingen rijden om via Apeldoorn. Nou, daardoor loopt het allemaal vast rondom Nijkerk en Zeewolde. Zo staat op de N301 richting Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer file. En dat levert een kwartier vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
12: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
11: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Duid maar weg.
13: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jaren.

0: jarenlange ervaring. De Covic. Altijd vertrouwd.
1: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? CQTech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar cqtechnederland.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Tafeltennisvereniging De Toekomst uit Lochem heeft op 4 september een gedenksteen gelegd in de nieuwe sporthal. De oude hal is ruim anderhalf jaar geleden door brand verwoest, waardoor de vereniging tijdelijk moest uitwijken naar onder meer de Nettelhorst. Andere tafeltennisverenigingen, zoals die in Almen, hielpen de club door ruimte beschikbaar te stellen voor wedstrijden. De gedenksteen werd gelegd door tafeltennister Emine Ernst, kleindochter van Gerrit Hofland, die een belangrijke rol speelde bij de bouw van de eerste sporthal. Zijn inzet en die van de toenmalige financiële man maakten het volgens voorzitter Jan Slacht mogelijk om nu een nieuwe hal uit eigen middelen te bouwen. Voor de toekomst symboliseert de steen een nieuwe start. Ondanks de zware periode is Jan Slacht optimistisch. Hij verwacht dat de vereniging eind januari 2027 competitie kan spelen in de nieuwe accommodatie. Duitse bieraanbiedingen trekken Achterhoekers over de grens, vaak gecombineerd met tanken en andere boodschappen. Sinds de verhoging van de Nederlandse bieraccijns in 2024 is de bierverkoop in grensregio's sterker gedaald dan op andere plaatsen. Volgens bierdeskundige Jos Oostendorp hebben Nederlandse verkopers een concurrentienadeel. De accijns ligt veel hoger dan in Duitsland en Nederlandse winkels mogen maximaal 25% korting geven op alcohol. Duitse supermarkten kunnen daardoor veel scherpere aanbiedingen bieden, zoals 2 kratten voor de prijs van 1. De Graafschap beleeft een dramatische start van het nieuwe seizoen, met 4 nederlagen op rij en staat inmiddels gedeeld laatst in de keukenkampioendivisie. Met 17 tegengoals staat de ploeg er het slechtst voor. Keeper Ties Wiegers baalt zichtbaar en zegt dat het vertrouwen bewaard moet blijven. Oud-doelman Hidde Jurjes steekt Wiegers een hart onder de riem en adviseert hem om na een nederlaag de gedachten te verzetten. Volgens Wiegers moet de selectie vooral bij elkaar blijven en snel de slechte reeks doorbreken. Jurjes wijst erop dat de selectie laat compleet was en tijd nodig heeft. Ondanks de kritiek en het pessimisme in de Achterhoek zeggen beide spelers dat opgeven niet bij de Graafschap past. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij

0: voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorold Negens met het NOS-journaal. Reizigers lijken goed op de hoogte van de landelijke OV-staking vandaag. Veel stations en haltes zijn uitgestorven. De actie duurt tot middernacht. Deze Haagse buschauffeur zegt dat hij niet alleen voor zichzelf staakt, maar ook voor zijn passagiers.
8: Omdat dat ook werkende Nederlanders zijn en die ook mee te maken kunnen hebben dat ze ontslagen worden met de WW-vermindering, de AOW naar boven gaat. Ze zullen een ongeluk kunnen krijgen dat de WIA verminderd worden. Ja, we versoberen alles waar we altijd wel in het verleden altijd heel goed voor betaald hebben.
7: De ANWB waarschuwde gisteren voor extra drukte op de weg vanwege de staking, maar het lijkt mee te vallen. Door de lage waterstanden in de rivieren zijn in de afgelopen maanden door de binnenvaartschepen veel minder goederen vervoerd. In de rivieren was het waterpeil uitzonderlijk laag, waardoor schepen veel minder zwaar konden worden beladen dan normaal. In augustus werd daardoor volgens het CBS bijna 19% minder gewicht verscheept dan vorig jaar. Het vervoer van en naar Duitsland nam het sterkst af als gevolg van de lage waterstand in de Rijn. De VS heeft nieuwe maatregelen aangekondigd in de handelsoorlog met Canada. Nadat gisteren nieuwe importheffingen van Canada waren ingegaan, heeft het Witte Huis laten weten dat de import van een aantal Canadese producten wordt verboden. Het gaat onder meer om zuivel, de meeste alcoholische dranken en motorfietsen. In Noorwegen is vandaag de uitvaart van koning Harald. Hij overleed anderhalve week geleden na een ziekbed. Wie er bij het afscheid aanwezig zijn is niet bekendgemaakt, zegt koningshuisdeskundige Josine Drogendijk.
9: We hebben geen gastenlijst ontvangen vanwege de veiligheid. En nu werd gisteravond kwamen er opeens foto's naar buiten dat Zelensky ook in Oslo is. Nou, dat was dus iets wat we niet van tevoren wisten. Ja, iedereen zal wel begrijpen waarom.
7: Nederland wordt in Oslo vertegenwoordigd door het koningspaar en de prinsessen Beatrix en Amalia. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. En het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam heb je een kwartier vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. Dat geldt ook voor de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht bij Arnhem voor het knooppunt Waterberg. A18, Zevenaar richting Doetinchem tussen Didam en Doetinchem. Ook weer 15 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht door een ongeluk. En de A28 is natuurlijk in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daardoor loopt het weer vast op de N301 richting Barneveld. Bij Nijkerk 2 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
12: Verheij uit Toldijk laten komen.
11: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
12: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
11: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
12: Mooi, zij ook.
13: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
14: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorst

0: Schaatsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting in Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehore brengen. De Welzijnstichting in Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl. Dit is deze week

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat nog 20 kilometer file. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je een kwartier vertraging tussen Stroe en Voorthuizen. Door bergingswerk is de rechterrijstrook dicht. De A12 vanuit Duitsland naar Utrecht tussen Westervoort en Knoppen Waterberg. 35 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Je kan het beste omrijden via Arnhem over de N325 en dan de A15 in de richting van de A50. De N301 van Almere naar Barneveld loopt vast bij Nijkerk. Je hebt een kwartier vertraging. Dat heeft natuurlijk te maken met de afgesloten A28 bij Nijkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: 21 september is het Wereld Alzheimerdag, de dag waarop landelijk aandacht wordt gevraagd voor de ziekte dementie. Dit jaar is het landelijke thema van Wereld Alzheimerdag Ik blijf meedoen. Het Alzheimer-trefpunt Doetinchem en omgeving organiseert op maandagavond 21 september een themabijeenkomst waarin iemand die zelf dementie heeft en zijn partner vertellen over de impact van dementie op hun leven. Mensen met een vorm van dementie, hun partners, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De Stadskamer in Doetinchem is deze avond exclusief beschikbaar voor het Alzheimer-trefpunt. Het trefpunt verzoekt belangstellenden zich van tevoren aan te melden via at.doetinchem@alzheimervrijwilligers.nl. Dit voorkomt teleurstelling aan de deur omdat het aantal deelnemers beperkt is en toegang zonder aanmelding niet gegarandeerd kan worden. Het programma maandagavond 21 september begint om 19:30. Meer informatie is te vinden op de website van Alzheimer Nederland.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
4: Geen idee. Snoeien?
3: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
4: Veldhuizen wie?
3: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
4: Top, gaan wij iets leuks doen.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
7: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ondanks de OV-staking was het niet buitengewoon druk op de weg. De ANWB spreekt van een vrij gemiddelde ochtendspits. Veel mensen leken van tevoren op de hoogte en hebben alternatief vervoer geregeld of werken thuis. De meeste stations die bleven leeg. Een enkeling wist niet dat er een staking was. En op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. Regionaal zijn er wel wat bussen op de weg.

En aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het minderheidskabinet deels teruggedraaid. Dan gaan we door naar een bitcoindief. Want een man uit Singapore die heeft in de VS schuld bekend aan een van de grootste cryptodiefstallen in de geschiedenis. Hij kan worden veroordeeld tot 20 jaar cel. De man van 22 wordt gezien als hoofd van

0: Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia erbij. Harold overleed eind vorige maand, hij was 89. En op de US Open is titelverdediger Carlos Alcaraz uitgeschakeld. De Spaanse tennisser verloor in de kwartfinale na een lange vijfzetter van de Amerikaan Ben Shelton. Die staat nu in de halve finale. De partij in New York duurde 4,5 uur. Pas na 3:30 s'nachts was de partij klaar. Een record op het Grand Slam toernooi. Het weer nog. Vandaag buien, soms met onweer of hagel. Tussendoor ook af en toe zon en het waait stevig. Aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 19. Vanavond dan zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris. Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
4: En dat maakt het verschil in het veld.
3: Meer weten? Kijk op lmbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het openbaar vervoer in de Achterhoek ligt grotendeels stil door een 24-uurs staking van FNV en CNV. Het treinverkeer ligt volledig stil en ook bij Arriva zullen weinig of geen bussen rijden. De staking is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid die volgens de vakbonden de bestaanszekerheid van OV-medewerkers veranderen. Ze wijzen onder meer op veranderingen rond de WW, VIA en AOW. De staking duurt nog tot 2 uur vannacht. Reizigers wordt aangeraden alternatief vervoer te regelen, thuis te werken en vlak voor vertrek de reisinformatie te controleren. Na vandaag zou de dienstregeling weer normaal moeten zijn. De man die een elektriciteitsstation in Doetinchem mogelijk als doelwit zag, is opgepakt. De 48-jarige Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt in Wijsweiler, Noord-Rijn-Westfalen. Hij werd gezocht door meerdere vermoedelijke sabotagepogingen bij Duitse elektriciteitsstations. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung stond ook een elektriciteitsstation in Doetinchem in zijn notitieboekje als mogelijk doelwit. Daniel V. zou eerder via brieven verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Bij een inval in zijn woning werd springstof gevonden. De Duitse autoriteiten hadden vervolgens een grote zoekactie opgezet, onder meer met een helikopter met warmtecamera's. De gemeente Berkeland onderzoekt de mogelijkheid om aan de parallelweg 90 in Neede maximaal 70 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat om een tijdelijke opvang voor maximaal 5 jaar met een mogelijke verlenging. De locatie moet dienen als vervanging voor opvangplekken die in Neede en Borculo zijn weggevallen, waardoor het totale aantal opvangplekken in Berkeland niet wordt uitgebreid. Buurtbewoners zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen op maandag 14 september tijdens een bijeenkomst vragen stellen. Het college heeft niet unaniem ingestemd met het voorstel. Wethouder Han Boer uit Neede stemde als enige tegen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangewandeerd.
3: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver.

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim een derde van de ouderen die in een verpleeghuis terechtkomen moet vlak na hun aankomst opnieuw verhuizen. Dat blijkt uit onderzoek van 6 universiteiten. Veel ouderen die komen vanuit een crisissituatie naar een verpleeghuis en blijken dan niet op een geschikte plek terecht te komen. Vaak moeten bewoners ook verhuizen omdat ze zwaardere zorg nodig hebben. Volgens de onderzoekers is verhuizen lastig voor kwetsbare ouderen. Ondanks de staking in het openbaar vervoer was het vanochtend niet veel drukker op de weg. Dat zegt de ANWB, die sprak van een gemiddelde ochtendspits. Veel mensen die leken van tevoren op de hoogte en hadden alternatief vervoer geregeld of werkten thuis. De meeste stations die bleven leeg en enkeling wist niet eens dat er een staking was. Op het traject Amsterdam-Schiphol na rijden er geen treinen. En regionaal zijn er wel wat bussen op de weg en de aanbieders van deelauto's die zeggen dat het vandaag druk is. De vakbonden die staken tot middernacht vanwege de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook al zijn die door het kabinet deels teruggedraaid. Bij een uitslaande woningbrand in Zwaag bij Hoorn is vanochtend een man van 78 om het leven gekomen. Het vuur brak rond 6:30 uit in de meterkast en verspreidde zich snel. Omliggende huizen.

Die werden ontruimd. Zo'n 20 bewoners die zijn elders opgevangen. Het vuur is inmiddels uit, maar een aantal buren in Zwaag zit nog altijd zonder stroom. Dat zal niet meer al te lang duren, zeggen de netbeheerders. En Mark Overmars stopt per direct als technisch directeur van Antwerp FC. In een afscheidsbrief zegt de Nederlander van 53 dat afgelopen weekend alle jarenlang opgebouwde vermoeidheid en stress eruit kwam. Hij zegt dat dokters hem hebben geadviseerd te luisteren naar zijn lichaam.

0: 2. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn Zuid en Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verp.

0: De Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de VS en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe Brentolie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. En de stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. In het Verenigd Koninkrijk is het vliegverkeer na de grote storing van gisteren weer opgestart. Reizigers moeten nog wel de hele dag rekening houden met flinke vertragingen. In totaal zouden bijna 2000 vluchten zijn uitgevallen, ook van en naar Schiphol. Door de urenlange storing bij de Britse luchtverkeersleiding stranden tienduizenden passagiers op luchthavens. Het zwaarst getroffen werden de Londense luchthavens Heathrow en Gatwick. De zaak tegen vier studenten van het Utrecht Studentenkoor, die verdacht worden van het verspreiden van een bangalijst, is uitgesteld. Een van de vrouwen die aangifte hadden gedaan is directe familie van een medewerker van de rechtbank. De rechtbank Gelderland neemt de zaak nu over. De vier verdachten worden verdacht van het verspreiden van een lijst met privégegevens van zo'n 30 leden van een vrouwenvereniging. Bij de foto's van studenten stonden seksistische opmerkingen. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een paar seconden uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. In het stadion in Amsterdam passen zo'n 71.000 mensen. En de zangeres van 21 stond vorige week nog vier keer in een uitverkochte Ziggo Dome en maakte toen haar concertplannen voor de arena bekend. En dat concert staat gepland voor eind april. Roxy Dekker brak 3 jaar geleden door met het nummer Anne Fleur Vakantie. Vorig jaar won ze

0: de Edison Popprijs. Het weer vandaag buien, soms met onweer of hagel, tussendoor ook af en toe zon. Het waait stevig, aan zee zijn forse windstoten mogelijk. Het wordt zo'n 19 graden en vanavond zijn er minder buien. Dit was het NOS Journaal.
1: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
2: Ze kunnen beter meteen...

0: Dier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Bij Schoenboerder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal. Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: Ons Heli-team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tussen de bibliotheek en het gezondheidscentrum in Hoogkeppel was al een goedlopende samenwerking in de vorm van de cursus Digivitaler. Vanaf dit najaar worden er meer cursussen aangeboden. Vanaf donderdag 17 september is er elke donderdagochtend een informatiepunt Digitale Overheid. Iedereen kan hier terecht met vragen over DigiD, patiëntenportalen, inloggen bij websites van de overheid of het zoeken en vinden van de juiste informatie binnen deze sites. Daarnaast kan men hier terecht met allerlei vragen over de laptop, tablet, telefoon of e-reader. Kortom, als iemand digitaal vastloopt, is deze persoon van harte welkom. De bibliotheek organiseert op donderdag 17 september een kleine feestelijke opening bij het gezondheidscentrum in Hoogkeppel. Koffie en iets lekkers staan klaar en medewerkers gaan graag in gesprek over de mogelijkheden. Het tijdstip op donderdag 17 september is van 10 tot 11 uur.
0: Radio Ideaal

0: uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Bij een kopstaartbotsing op de A18 ter hoogte van Wil is vanochtend een flinke puinhoop ontstaan. Een personenauto rijdende in de richting van Doetinchem botste door nog onbekende reden achterop een vrachtwagen. De bestuurder van de personenauto raakte wonder boven wonder niet gewond. Zijn auto is zwaar beschadigd geraakt en moest worden afgesleept. De vrachtwagen kon wel verder rijden. Door opruimwerkzaamheden van wrakstukken moest het andere verkeer omrijden, wat voor vertraging zorgde. De gemeenteraad van Berkland stond dinsdagavond, tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces, alweer op ontploffen. Samen voor Berkland vertelde afgelopen zomer een respectloze behandeling te hebben gevoeld. Samen voor Berkland uitte kritiek op de behandeling van fractievoorzitter Esmee Veldhuis en op de rol van burgemeester Joost van Oostrum en de griffier. Samen voor Berkland vond dat afspraken en vertrouwelijkheid waren geschonden en stelde een onafhankelijke evaluatie voor. Pro-fractievoorzitter Andra Weg sprak dit tegen en eiste excuses. Na meerdere schorsingen trok Samen voor Berkland de kritiek uiteindelijk in en bood excuses aan. De burgemeester ontkende dat de geheimhouding was geschonden en noemde die beschuldiging pertinent onjuist. Bij de uiteindelijke stemming bleef Samen voor Berkland in de zaal, maar de vier raadsleden stemden als enige tegen het voorstel over de benoeming van de nieuwe wethouders. 250 boeren kwamen dinsdagavond met tientallen trekkers naar het gemeentehuis in Gendringen om burgemeester Laura Werger een brandbrief te geven over hun zorgen rond nieuwe landelijke stikstofregels. De gemeente gaat in eerste instantie niet over die regels, maar het gemeentehuis is volgens de boeren toch de geschikte plek. Ze vragen de gemeente om hun zorgen door te geven aan provincie en Rijk en dat ze zich duidelijk moeten uitspreken en achter de boeren moeten gaan staan. Burgemeester Laura Werger benadrukt dat de gemeente niet over de landelijke regels gaat, maar zegt de zorgen te begrijpen en deze wel te zullen doorgeven. Volgens haar is de agrarische sector belangrijk voor het karakter van Oude IJsselstreek en dat wil ze graag zo behouden. En dit was alweer een overzicht van

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Het gebouw waar vroeger de technische school van Doetinchem was gevestigd, werd 15 jaar geleden gerenoveerd en kreeg de naam en invulling van het Breewinck zoals we die vandaag kennen, en dat wordt gevierd. Op vrijdag 18 september openen de organisaties in het gebouw aan de IJsselkade gezamenlijk hun deuren. Van muziek en dans tot een kijkje achter de schermen. Tijdens de feestelijke opendag is er van 1 tot 6 uur van alles te doen en te ontdekken. Iedereen is welkom en de toegang is gratis. De opendag is een initiatief van Achterhoek Toerisme, Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Tesoro, Klei en Kunst, het 50PLUS Ontmoetingspunt, Studio in Dans en Bibliotheek West-Achterhoek.
0: Radio Ideaal.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verf

0: en oplevering. Ons Hemi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Noorwegen is de uitvaart begonnen van de overleden koning Harald. Staatshoofden uit de hele wereld zijn erbij, net als de koningshuizen van Nederland, Spanje en België, Denemarken en Luxemburg. Ook de Oekraïense president Zelensky is aanwezig. Honderden militairen die zorgen voor de veiligheid in Oslo. De rouwstoet die gaat van het paleis naar de Domkerk, waar de afscheidsdienst is. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89. Hij is opgevolgd door zijn zoon Håkon. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. En vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. Na de nieuwe aanvallen over en weer van de Verenigde Staten en Iran zijn de olieprijzen opnieuw gestegen. De prijs van een vat ruwe olie kwam vanochtend boven de $100 uit. Dat is bijna 60% meer dan begin dit jaar. De stijgende olieprijs is ook al te merken aan de pomp. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu rond de €2,72. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht. Ze is de eerste vrouwelijke artiest die een soloshow zal geven in het grootste stadion van Nederland. Er passen 71.000 mensen in. De zangeres van 21 stond

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 23 september een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. De herfst komt eraan, maar je ruikt de zomer nog. De ideale tijd om te dwalen door de bossen langs de vennen en de boerderijen van Verwolde. Inmiddels verschijnt

0: verschijnen de eerste paddenstoelen en in de tuin van het huis bloeien de herfstbloemen volop. De wandeling op woensdag 23 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dit kan via www.glk.nl/excursies. Na de wandeling gaan de deelnemers nog even naar het kasteel.
1: Radio Ideaal

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Vrijdag 18 september is schrijfster Judith Vanto te gast in het Literair Café van de Koppelkerk in Bredevoort. Zij neemt haar lezers mee naar andere tijden en andermans psyche en vertelt hierover aan de

0: hand van haar roman Narcis. Deze roman over vriendschap in tijden van oorlog en vrede is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Volgens Fanto doorbreekt de verbondenheid met lezers de relatieve eenzaamheid van het schrijven. Die verbondenheid wordt voelbaar tijdens een literair café bij de Koppelkerk. Net als in haar roman Victor combineert Fanto in Narcis haar wonderschone stijl met historische kennis en psychologisch inzicht. Zij zal met bezoekers in gesprek gaan over deze aspecten van haar schrijverschap. De lezing, op vrijdag 18 september, begint om 8 uur en kaarten kosten €12,50 in de voorverkoop en €15 aan de deur.
1: Radio Ideaal

0: werkt? Wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
0: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Domkerk in Oslo is de overleden koning Harald herdacht. Premier Støre zei in zijn toespraak dankbaar te zijn voor de 35 jaar dat Harald op de troon zat. Hij vierde met ons mee toen er feest was, zei de premier. Maar hij rouwde ook met ons, zoals na de aanslagen van Anders Breivik in 2011. In de Noorse hoofdstad zijn naar schatting 400.000 mensen aanwezig voor de uitvaart. Harald overleed anderhalve week geleden. Hij was 89 en de oudst regerende vorst van Europa. Voor het eerst heeft een arts in Nederland het leven van een kind onder de 12 actief beëindigd. Sinds 2 jaar is het mogelijk om het leven van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijkt te beëindigen. Een speciale commissie die stelt dat de betrokken arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het gaat om een kind van bijna 2 jaar dat al vanaf de veel te vroeg geboorte ernstige problemen had, zoals zware hersenschade. Nederland is het eerste land ter wereld met deze regeling die geen euthanasie heet, omdat de wet voorschrijft dat iemand euthanasie zelf moet kunnen aanvragen. De Duitse bondskanselier Merz heeft in de Bondsdag hard uitgehaald naar de AfD. De rechtsradicale partij behaalde zondag een enorme winst bij de verkiezingen in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Vanochtend was het eerste plenaire debat sinds de verkiezingen. Merz noemde de AfD een gevaar voor het land. De partij heeft het over remigratie, maar dat staat volgens de bondskanselier gelijk aan etnische zuivering. Ook andere partijen zijn kritisch. En het concert van Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena is binnen een mum van tijd uitverkocht, meldt haar evenementenbureau. In april staat ze als eerste Nederlandse vrouwelijke soloartiest in de arena. Vorige week stond de zangeres van 21 nog 4 keer in de Ziggo Dome. Het weer, vanmiddag nog altijd buien en lokaal onweer. Het wordt ongeveer 18 graden. Morgen zonnige periode, later weer wolken en buien. Dit was het NOS Journaal.
4: Je sluit af, je rijdt weg, maar blijft het ook veilig? Bij Securitech Nederland kennen ze de waarde van zekerheid. Voor je woning, bedrijf of terrein. Met camera's, alarmsystemen en sterke hekwerkoplossingen. Praktisch, professioneel en op maat. Ook voor veilige opslag van bijvoorbeeld fietsaccu's denkt Securitech mee met veilige, slimme oplossingen. Dichtbij vanuit Zelhem, nuchter en vertrouwd. Securitech Nederland. Maximale veiligheid voor uw woning, bedrijf en terrein. Plan vrijblijvend advies via securitechnederland.nl.
5: Dag buurvrouw.
6: Hey buurman.
5: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
6: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
4: Een camera, alarm, hekwerk of veilige opslag voor je fietsaccu? Securitech Nederland levert advies en oplossingen op maat. Ga naar securitechnederland.nl.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Schat, de oprit is echt bult en gat.
6: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
5: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op woensdag 23 september een nazomerwandeling in de omgeving van Huis Verwolde. De herfst komt eraan, maar je ruikt de zomer nog. De ideale tijd om te dwalen door de bossen langs de vennen en de boerderijen van Verwolde. Inmiddels verschijnen de eerste paddenstoelen en in de tuin van het huis bloeien de herfstbloemen volop. De wandeling op woensdag 23 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon en vooraf online reserveren is noodzakelijk. Dit kan via www.glk.nl/excursies. Na de wandeling gaan de deelnemers nog even naar het kasteel.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Tafeltennisvereniging De Toekomst uit Lochem heeft op 4 september een gedenksteen gelegd in de nieuwe sporthal. De oude hal is ruim 1,5 jaar geleden door brand verwoest, waardoor de vereniging tijdelijk moest uitwijken naar onder meer de Nettelhorst. Andere tafeltennisverenigingen, zoals die in Almen, hielpen de club door ruimte beschikbaar te stellen voor wedstrijden. De gedenksteen werd gelegd door tafeltennister Emine Ernst, kleindochter van Gerrit Hofland, die een belangrijke rol speelde bij de bouw van de eerste sporthal. Zijn inzet en die van de toenmalige financiële man maakten het volgens voorzitter Jan Slacht mogelijk om nu een nieuwe hal uit eigen middelen te bouwen. Voor de toekomst symboliseert het steen een nieuwe start. Ondanks de zware periode is Jan Slacht optimistisch. Hij verwacht dat de vereniging eind januari 2027 competitie kan spelen in de nieuwe accommodatie. Duitse bieraanbiedingen trekken Achterhoekers over de grens, vaak gecombineerd met tanken en andere boodschappen. Sinds de verhoging van de Nederlandse bieraccijns in 2024 is de bierverkoop in grensregio's sterker gedaald dan op andere plaatsen. Volgens bierdeskundige Jos Oostendorp hebben Nederlandse verkopers een concurrentienadeel. De accijns ligt veel hoger dan in Duitsland en Nederlandse winkels mogen maximaal 25% korting geven op alcohol. Duitse supermarkten kunnen daardoor veel scherpere aanbiedingen bieden, zoals 2 kratten voor de prijs van 1. De Graafschap beleeft een dramatische start van het nieuwe seizoen, met 4 nederlagen op rij en staat inmiddels gedeeld laatst in de keukenkampioendivisie. Met 17 tegengoals staat de ploeg er het slechtst voor. Keeper Ties Wiegers baalt zichtbaar en zegt dat het vertrouwen bewaard moet blijven. Oud-doelman Hidde Jurjes steekt Wiegers een hart onder de riem en adviseert hem om na een nederlaag de gedachten te verzetten. Volgens Wiegers moet de selectie vooral bij elkaar blijven en snel de slechte reeks doorbreken. Jurjes wijst erop dat de selectie laat compleet was en tijd nodig heeft. Ondanks de kritiek en het pessimisme in de Achterhoek zeggen beide spelers dat opgeven niet bij de Graafschap past. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Traffic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. De oud-bassist van de punkband Heideroosjes is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De rechter heeft hem veroordeeld tot 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, hoeft Fred H. niet meer terug de gevangenis in. Hij werd vorig jaar opgepakt. In zijn huis werd pornografisch materiaal van kinderen gevonden. De man van 52 verzamelde en verspreidde expliciete beelden met kinderen. Hoepen was sinds de oprichting in 1989 onderdeel van Heideroosjes. Na zijn arrestatie stapte hij direct uit de band. Een van de hoofdrolspelers tijdens de coronacrisis, ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers, heeft in zijn verhoor voor de coronacommissie opvallende kritiek geuit op het RIVM. Volgens hem gebruikte het RIVM voor de adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Het RIVM zegt dat de cijfers altijd achterlopen, maar geen 5 dagen zoals Kuipers beweert. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat uit de modellen van het RIVM goede voorspellingen zijn gerold. Een oproep van Kuipers is nu om bij een volgende crisis meerdere modellen te gebruiken. Bij een luchtaanval op een gevangenis in het noorden van Jemen zijn zeker 23 mensen om het leven gekomen. Reddingswerkers die hebben vandaag 4 lichamen geborgen uit het puin. 7 mensen worden nog vermist. De gevangenis stortte maandag in na een aanval van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie. En vanochtend werden nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op militaire doelen van de Houthis. En in Oslo is de uitvaart van koning Harald bezig. Het afscheid is in de Domkerk in de Noorse hoofdstad Oslo. Later vandaag wordt het lichaam van Harald bijgezet in de vesting Akershus. En vanochtend stonden Noren tot wel 7 uur in de rij om nog afscheid te nemen van Harald. Het weer, buien met onweer. Het is ongeveer 18 graden en de zon die breekt ook af en toe door. Morgen ook zonnige periode, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in...

0: Berg, kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij.

allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De boswachters van Gelders Landschap en Kastelen organiseren op zaterdag 26 september een cultuurhistorische wandeling rondom de havenzate het Walfort in Aalten. Bij het Walfort komen natuur, cultuur en geschiedenis bij elkaar. Wandelaars gaan vanaf het Walfort richting het oude stadje Bredevoort en lopen daarbij door.

0: door de bossen en langs twee parallele beken die elkaar ook nog eens kruisen. Onderweg wijst de boswachter op tal van bijzonderheden en aan het einde van de wandeling weten we wat de havezaten en de heerlijkheid met elkaar te maken hebben. De wandeling zaterdag 26 september start om 10 uur en duurt circa 2,5 uur. Deelname is €6 per persoon, kinderen 4 tot en met 12 jaar en donateurs betalen €3 per persoon. Vooraf online reserveren is noodzakelijk en dit kan via www.glk.nl/excursies.
1: Radio Ideaal

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen. Ga ze op met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september?
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En? Werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. DD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op ddsnacks.nl.
6: Een winterjas, een vest, betaalbaar en ook voor grote maten? Een zeer uitgebreide najaarscollectie? Kjelvik, Bjørnsen, Newstar, Blue Seven, Brahms Paris? Dat vind je bij Goossens Atomica. Goossens Atomica. Het bedrijf

0: service nog bovenaan staat.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de zoveelste onverwachte wegafsluiting door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28. En vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. De chauffeurs die moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. De kans is groot dat de kosten worden doorberekend aan klanten. De bedrijven roepen de politiek op om in actie te komen. Bij publieke aanbestedingen moet de focus meer op kwaliteit komen te liggen en minder op de laagste prijs. Dat staat in een wetsvoorstel dat de Europese Commissie vandaag presenteert. De hoop is dat door de nieuwe regels Europese doelen op het gebied van innovatie en klimaat sneller worden gehaald. Elk jaar gaat er in de publieke sector in Europa meer dan 2500 miljard euro om via de publieke aanbestedingen. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. Er kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het eens over een contract tot juli volgend jaar. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. De ploeg pakte daar verrassend een punt door gelijk te spelen tegen Ecuador. De Advocaat was de oudste bondscoach ooit op een WK. Het weer, de buien trekken over. Lokaal kan onweer een klap onweer vallen. Het is ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg vanmiddag. In Gelderland staat bijna 100 kilometer file. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar is een ongeluk gebeurd bij Zaltbommel. 2 rijstroken zijn dicht en dit kost je onderweg ruim een uur. Je kunt omrijden via de A27, maar let wel op, dit is alleen mogelijk voor personenauto's. De Merwedebrug is namelijk gesloten voor zwaar vrachtverkeer. De A12 Utrecht richting Arnhem, daar staat het vast bij knooppunt Waterberg. Na een ongeluk zijn hier 2 rijstroken dicht, dat kost je bijna 40 minuten. Op de A50 rijdt het daardoor ook langzaam, van Os naar Arnhem. Voorbij Heteren, 30 minuten vertraging. En ook staat er file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Daar is het oponthoud bij Voorthuizen ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
6: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorden tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal.

0: jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Het openbaar vervoer in de Achterhoek ligt grotendeels stil door een 24-uurs staking van FNV en CNV. Het treinverkeer ligt volledig stil en ook bij Arriva zullen weinig of geen bussen rijden. De staking is gericht tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid die volgens de vakbonden de bestaanszekerheid van OV-medewerkers veranderen. Ze wijzen onder meer op veranderingen rond de WW, VIA en AOW. De staking duurt nog tot 2 uur vannacht. Reizigers wordt aangeraden alternatief vervoer te regelen, thuis te werken en vlak voor vertrek de reisinformatie te controleren. Na vandaag zou de dienstregeling weer normaal moeten zijn. De man die een elektriciteitsstation in Doetinchem mogelijk als doelwit zag, is opgepakt. De 48-jarige Duitse klimaatactivist Daniel V. is opgepakt in Wijsweiler, Noord-Rijn-Westfalen. Hij werd gezocht door meerdere vermoedelijke sabotagepogingen bij Duitse elektriciteitsstations. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung stond ook een elektriciteitsstation in Doetinchem in zijn notitieboekje als mogelijk doelwit. Daniel V. zou eerder via brieven verantwoordelijkheid hebben opgeëist voor sabotageacties. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Bij een inval in zijn woning werd springstof gevonden. De Duitse autoriteiten hadden vervolgens een grote zoekactie opgezet, onder meer met een helikopter met warmtecamera's. De gemeente Berkeland onderzoekt de mogelijkheid om aan de parallelweg 90 in Neede maximaal 70 Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Het gaat om een tijdelijke opvang voor maximaal 5 jaar met een mogelijke verlenging. De locatie moet dienen als vervanging voor opvangplekken die in Neede en Borculo zijn weggevallen, waardoor het totale aantal opvangplekken in Berkeland niet wordt uitgebreid. Buurtbewoners zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen op maandag 14 september tijdens een bijeenkomst vragen stellen. Het college heeft niet unaniem ingestemd met het voorstel. Wethouder Han Boer uit Neede stemde als enige tegen. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Transportbedrijven zijn geïrriteerd over de onverwachte wegafsluitingen door Rijkswaterstaat. Die zijn nodig om achterstallig onderhoud aan bruggen en snelwegen weg te werken. Zo wordt er aan de brug gewerkt bij Nijkerk op de A28 en vrachtverkeer mag niet meer over de Merwedebrug op de A27. Chauffeurs moeten hierdoor omrijden en dat kost volgens transportbedrijven veel geld. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers. En ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. De A12 is de afgelopen jaren tientallen keren geblokkeerd door de actiegroep als protest tegen subsidies op fossiele brandstof. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet in het koninklijk mausoleum. Daarna werden de klokken 1 uur lang geluid, waarmee er een einde kwam aan de periode van rouw. Bij de uitvaart in Oslo waren vandaag staatshoofden en leden van koninklijke families uit de hele wereld en honderdduizenden Nooren. De uitvaart begon met een rouwstoet vanaf het koninklijk paleis naar de Domkerk. De kist werd door de straten gereden achter een zwarte auto. Daarachter liepen onder andere de nieuwe Noorse koning Haakon en de koning Willem-Alexander. Harald overleed 1,5 week geleden. Hij was 89. Dick Advocaat blijft bondscoach van het nationale voetbalelftal van Curaçao. De trainer van 78 en de bond zijn het daarover eens geworden. Curaçao plaatste zich dit jaar onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip op woensdagmiddag. In Gelderland staat nu ruim 200 kilometer file. Het rijdt onder andere langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn en dit komt door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28. Bij Voorthuizen 40 minuten vertraging. Op de A1 van Hengelo naar Amersfoort, dat is tevens op de omrijroute voor die afgesloten A28, is ook een ongeluk gebeurd. Bij afrit Hoenderloo is de linkerrijstrook daarom dicht. Dit kost je ruim 40 minuten. Je kunt ook omrijden via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Waardenburg. Hier 1 kwartier op onthoud. De A2 van Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op, ruim 1 uur vertraging bij Zaltbommel. En verder is de A12 van Utrecht naar Arnhem inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Oosterbeek. Hier is de vertraging bijna 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
4: Op zoek naar

Hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De gemeente Zutphen en Stichting Open Monumentencomité Zutphen hebben Huis het Velde uitgeroepen tot monument van het jaar 2026. Ter ere van het 700-jarige bestaan is Huis het Velde tijdens Open Monumentendag geopend voor publiek. De geschiedenis van deze voormalige havenzaten gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend

0: zoals Arnold Joost van Keppel, eerste graaf van Albemarle. Het huis wordt beheerd door Gelders Landschap en Kastelen en is sinds 1976 in gebruik door de School voor Politie en Politieacademie als conferentie- en studiecentrum. Huis Het Velde is geopend op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 4 uur en het adres is de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.
1: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Gelderland staat ruim 200 kilometer file. Het is behoorlijk druk vanmiddag. Er staat onder andere een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel ruim 50 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij afrit Oosterbeek. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je ruim 30 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn vielen bij Voorthuizen door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. De vertraging is hier ruim 30 minuten. En ook staan er opvallend veel files op de N-wegen tussen Arnhem en Utrecht. Bijvoorbeeld op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Daar is het oponthoud bij Kesteren bijna 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Ja.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
4: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Werk in jouw buurt, uren die bij jou passen en een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
5: De Kovic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal.

0: Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er blijven honderden miljarden euro's aan subsidie liggen om EU-landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas. Dat meldt de Europese Rekenkamer. Van de 300 miljard euro die de Europese Commissie vrijmaakte na de Russische inval, is nog maar 55 miljard gebruikt. Om geld uit de miljardenpot te krijgen, moeten landen aangeven hoe ze minder afhankelijk willen zijn van Russische brandstoffen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in hernieuwbare energie. Maar de meeste landen hebben niet eens een aanvraag gedaan. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet, in Oslo. Bij de uitvaart waren veel staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Ook zo'n 160.000 Nooren waren erbij. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. 6 activisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht in april. Ze krijgen elk een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 weken. Het zestal veroorzaakte met hun auto's bewust opstoppingen, zodat honderden andere activisten de snelweg op konden lopen. De rechtbank oordeelt dat de actie gevaarlijk was voor andere weggebruikers en ook kwam zeker 1 ambulance vast te staan in het verkeer. Scholieren klagen over een nieuwe update van Magister. De app met daarin roosters en behaalde cijfers heeft dit schooljaar een nieuw uiterlijk gekregen. Veel leerlingen moeten daar nog aan wennen. Tegen NOS Stories zeggen ze de app onoverzichtelijk en onduidelijk te vinden. Ze krijgen foutmeldingen of komen onbedoeld te laat. In een reactie zegt Magister de kritiek serieus te nemen. Daarom komen er de komende tijd aanpassingen. En ook kunnen leerlingen in de app kiezen voor een uiterlijk dat veel lijkt op de oude. Het weer. Vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest en geleidelijk aan worden de meeste files weer korter. Maar het is nog altijd erg druk onderweg. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Zaltbommel is het oponthoud ruim 50 minuten. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek is de vertraging bij de aansluiting met de A50 zo'n 40 minuten. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is zelfs dicht bij Hardingsveld-Giezendam. Dit komt door een ongeluk. En verder rijdt het erg langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Vanwege de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 rijdt het verkeer om. En bij Voorthuizen is het oponthoud nu ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Buurman.
4: Dag, buurvrouw.
3: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
4: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
5: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
6: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
5: In dat geval, Schoenmode Hermans.
7: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
8: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
9: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
10: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
9: Veldhuizen wie?
10: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
9: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
10: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.

0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress. Zet vandaag de eerste stap.

0: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij LNB Voorde moet zijn.

Goedenavond, het is woensdagavond 6 uur en dit is Radio Ideaal. U luisterde zo net naar de Dutch Swing College Band met het liedje At the Jazz Band Ball. En dat is ook precies waar we het zo meteen over gaan hebben. We gaan het over de Jazz Band Ball hebben en dan wel in Gorssel. Want komende zondag verandert het centrum van Gorssel weer voor een dag in een groot festivalterrein. Jazz, blues, soul en funk op verschillende podia, duizenden bezoekers en vooral heel veel vrijwilligers die ervoor zorgen dat het allemaal kan gebeuren. En deze editie is ook wel een beetje bijzonder, want IJsseljazz bestaat 20 jaar. Vanavond kijken we natuurlijk uitgebreid vooruit naar zondag. En dit is een politiek programma, dus nou, hier en daar zullen we misschien nog wel even wat politiek aanraken. Maar we gaan het allemaal bekijken. We gaan het natuurlijk hebben over wie je moet gaan zien, wat moet je weten en waarom je eigenlijk moet komen. Maar we gaan het ook hebben over het verhaal achter het festival. Want IJsseljazz zegt misschien ook wel iets over Gorssel zelf. Over de ondernemers die samen iets beginnen, vrijwilligers die je dragen en over de vraag wat de gemeente kan en moet doen om zulke initiatieven mogelijk te maken en te blijven maken. En daarover praat ik vanavond met twee voorzitters. Leo Franke is ook deze editie voorzitter van de Stichting IJsseljazz. Goedenavond Leo. En ook Daniel Berkenkamp is hier, voorzitter van de ondernemersvereniging Gorssel Buitengewoon. Ook goedenavond, welkom in de uitzending.

0: Nou ja, ik vertelde jullie al, ik ben niet helemaal onbevangen op dit thema. Ik ben in het verleden ook nog een tijdje voorzitter van IJsseljazz geweest. En ik ben ook nog bij Gorssel Buitengewoon betrokken geweest. Dus ik weet wel iets van de wereld waarin jullie nu opereren. Maar eerst gaan we natuurlijk gewoon naar komende zondag. En ik begin maar bij Leo. Hoe staat het ervoor 4 dagen voordat het is? En hoe is het met jou?
1: Nou, met mij is het wel goed. De spanning stijgt. We zijn er klaar voor. Ja, alles is op de rij. De laatste dingetjes nog. Er is overal veel aandacht voor geweest. Maar we zijn er klaar voor.
0: Je kunt rustig slapen.
1: Ja, daar heb ik toch niet zoveel last van. Maar dat gaat goed. Ja.
0: Oké, en Daniel, hoe is het voor de ondernemers in Gorssel?
2: Nou, voor de ondernemers is het hartstikke mooi dat het weer eraan komt natuurlijk. Ja. Het brengt altijd heel veel mensen naar het dorp. Mooie publiciteit.
0: En merken jullie er nu al wat van?
2: Op dit moment nog niet heel veel. Nee. Maar de spanning die gaat stijgen natuurlijk naarmate het weekend gaat vorderen.
0: Ja, en waar verheugen jullie allebei het meest op komend weekend?
1: Nou, dat het weer goed is en dat er veel mensen in een goede sfeer daar rondlopen. Dat is altijd genieten. Als je daar je buren, je groep vrienden weer tegenkomt en je staat weer lekker te kletsen met z'n allen en met muziek op de achtergrond. En dat vind ik het mooiste.
2: Je ontmoet een heleboel mensen uit het dorp en buiten het dorp. Maar prachtig.
0: En waarom moeten ze daar ook voor komen zondag? Of moeten ze nog voor iets bijzonders komen? Zijn er nog bijzondere dingen ook?
1: Nou, er zijn natuurlijk 3 verschillende podia. En waar een beetje genreverschil in is. Maar waar voor elk wat wils is, denk ik, om eens naar te luisteren. En zo'n good old Dutch Swing College Band, die doet het altijd goed, vind ik.
0: Ja, nu in ieder geval net al bij het begin van dit programma. Ja. Dus kwam er gelijk goed in, zeg maar. Ja, maar het IJsseljazz heet natuurlijk jazz. Maar het programma is ook echt veel breder dan dat. Dus hoe belangrijk is die mix voor IJsseljazz?
1: Nou, kijk, de gemiddelde Gorsselnaar die zal jazz niet zo heel veel zeggen, denk ik. Maar wel sfeer en gezelligheid. En je hebt natuurlijk ook een hoop, en ik noem het dan lichte jazzmuziek. En ik weet niet of dat allemaal in het genre allemaal klopt. Maar daar waar het gewoon zwingt. En waar je gewoon lekker kunt vertoeven bij die muziek. Dat is de bedoeling. Een stukje blues erbij. Nou.
0: Ja. Ja, ik zag dat Philip Lasseter speelt. Uit de band van Prince.
1: Ja.
0: Nou, dat is natuurlijk. Die komt ook helemaal uit Amerika. Dat is voor Gorsselse begrippen denk ik wel echt een knalact, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, en ook weer wat bijzonders, want die kwam gisteren nog met een vraagstuk van of er nog een extra versterker kon komen, want er kwam nog een gitarist over uit New York. Dus dat soort dingen hebben we ook mee te maken.
0: Ja. Dus het blijft altijd tot op het laatst spannend of het allemaal goed gaat komen, denk ik. Ja. Hè? Ja. Dus welke artiest zou jij aanraden aan iemand die er echt helemaal niets van weet?
1: Nou, ik zou toch vooral ook eens naar het jazzpodium naar Waan gaan. Die toch een prachtig stuk muziek en sfeer geeft.
0: Ja?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd. Misschien zien we elkaar bij het podium. Dus, of een van de luisteraars die je aanschiet en zegt van, goh Leo, wat heb je me nou verteld?
1: Nou, ieder zijn eigen smaak, hè?
0: Ja, nou, dat is ook zo. En daar is ook voor iedereen wel wat bij, denk ik. Hè? Dus Daniel, wat betekent zo'n dag nou voor het centrum van Gorssel? Wat doen ondernemers daarmee?
2: Ja,
0: is alles open? Is het dicht? Hebben jullie een koopzondag?
2: Degenen die open zijn, die kunnen volgens mij behoorlijk wat publiek verwachten. Aan de andere kant, ze komen natuurlijk ook voor het spektakel. Ja. Het is niet alleen dat je de deuren opent op het moment dat het spektakel er is. Het is ook dat je er bent en dat mensen zien van, daar is een winkel.
0: Ja.
2: En misschien dat ik volgend weekend even langskom en dan naar die winkel gaan, omdat ik er dan wel tijd voor heb. Dus het hangt er een beetje vanaf hoe zij erin staan, hoe het publiek erin staat.
0: En de Gorsselse horeca doet natuurlijk altijd mee. Jullie op de folder staat natuurlijk prominent een van de hoofdsponsoren, maar er zijn volgens mij, doet bijna altijd toch wel iedereen mee.
1: Ja, iedereen doet mee. Loetje die doet dit jaar nog niet actief mee, maar die sponsort wel dit jaar weer. En die wil volgend jaar kijken of zij...

0: daar wat actieve deel in kunnen nemen. Ja. Maar sinds vorig jaar hebben we een andere constructie met de SGS gedaan. Dat de horeca die heeft zich een beetje verenigd in Gorssel. Dus ja. Dat is wel een bijzonder feit. En zij regelen gewoon nu een heel deel van hun eigen dingen. Wat SGS vroeger allemaal zelf regelde. Dat regelen zij nu zelf. Zij regelen de muntenverkoop. Of dat gaat tegenwoordig natuurlijk allemaal met directe betalingen gebeuren. Dat regelen zij allemaal zelf. En dat vergemakkelijk nog niet dat we niks te doen hebben. Maar dat vergemakkelijk wel een stukje van ons werk. En zij zeiden, hebben daar veel meer ervaring in dan wij natuurlijk.
1: Ja, dus niet meer zoals het vroeger was op zondag, op maandagochtend alle muntjes tellen en dan de horeca uitkeren, zeg maar. Dat is eraf.
0: Dat is eraf, ja.
1: Nou, dat scheelt behoorlijk bult werk.
0: Ja. En je hoeft ook geen muntjes meer te zoeken.
1: Nee, ook dat nog. Maar dat vond de jeugd altijd wel leuk.
0: Oh, ja.
1: Dus, ja. Maar, nou ja, mooi. Maar, en hoe gaat dat dan? Want dat is natuurlijk een nieuw iets met de horeca. Daar zitten de ondernemers uit Gorssel natuurlijk ook bij. Dat gaat niet altijd vanzelf goed, dit soort dingen. Het is fijn dat het nu wel werkt. Maar hoe zijn ze tot zoiets gekomen? Wie van jullie kan daar iets over zeggen?
0: Ja, ik weet niet het fijne ervan. Maar omdat ik daar bestuurlijk niet bij betrokken was. Maar dus vorig jaar is men op die manier met de horeca gaan praten. Het probleem was het jaar ervoor kwam met de betalingen. We hadden automatische muntautomaten. En die werkten dan weer niet op het UU. Zo gaat het dan. Dan is er geen verbinding of wat dan ook. En toen is men met name met Mike gaan praten van de Hoek. En daaruit is het idee ontstaan van dat de horeca zich ging verzamelen. En zij zelf de verantwoordelijkheid voor die dingen ging nemen. En dat het ook dichter bij hun dan zat. Ja.
1: Ja, ik denk dat een heel goed idee is. Want ze hebben er ook het meest baat en belang bij. En ze doen meestal ook mee in het mogelijk maken van IJsseljazz. Dus dat is, het is een mooie samenwerking eigenlijk.
0: Ja. Ja.
1: Dus als je het nou hebt over hoe je als ondernemers, inwoners, vrijwilligers in zo'n eigenlijk relatief kleine gemeenschap, hè, Gorssel is 4.500 inwoners of zo.
0: Ja, nou houdt het wel op, denk ik.
1: Ja, dus dan, nou, als je dan zo met elkaar dingen kunt doen, dan laat je toch iets heel moois zien met elkaar.
0: Absoluut. Ik denk als je met ik golf dan hier in Lochem, maar als je daar met mensen over praat, dan die zijn gewoon allemaal jaloers op dat het niet hier in Lochem plaatsvindt, maar dat het in Gorssel plaatsvindt.
1: Ja.
0: En daar is het toch veel leuker natuurlijk. Op.
1: Daniel, ben jij een beetje into jazz?
2: Een beetje.
1: Ja. Ja. Ga je zondag heen?
2: Sowieso.
1: Heb je al bedacht voor wie je erheen gaat?
2: Nee.
1: Nee?
2: Nee. Ik moet zeggen, ik heb het net ook al aangekondigd. Ik ken een heleboel van deze namen, die ken ik eigenlijk helemaal niet.
1: Nee.
2: Maar wat wel leuk is, is de sfeer. En dat is gewoon gegarandeerd top.
1: Ja.
2: Dus of ik ze nou ken of niet, ik sta daar. Ik ga de mensen ontmoeten die daar ook zijn en die ik ken en nieuwe vrienden maken. En het wordt gewoon een feest.
1: Nou, we gaan even luisteren naar een artiest die daar optreedt. Een van de misschien wel de hoofdact, in ieder geval helemaal uit Amerika. En gerelateerd aan Prince, wat natuurlijk altijd het goed doet. Het stond ook overal bij. Hij roept het trouwens zelf ook altijd. We gaan luisteren naar Philip Lasseter, Wildest Dreams. En dat doet hij samen met Josje, wat een Nederlandse zangeres is. Dus dat is wel bijzonder.

0: U luisterde naar Philip Lasseter, die zondag optreedt om even kijken op het om 6:15 op het swingpodium in de Hoofdstraat in Gorssel. Bij Prins gezeten en ik hoorde net, werd in mijn oor gefluisterd, 20 Grammys gewonnen. Nou, dat is dus iets om even naar te gaan kijken. En nou ja, als het zondag net zo goed klinkt als nu net, dan wordt het een feestje daar op het, in de Hoofdstraat. Leo, jij neemt nu in dit 20ste jubileumjaar neem jij het voorzitterschap over. En waarom doe je zoiets?
1: Ja, waarom doe je zoiets? Ik ben van die 20 jaar ben ik de vele jaren ben ik als bezoeker daar geweest. En ja, ik vond het altijd een leuk festival. Ja, en dan komt de vraag bij je van bezoek en voorzitter. De vorige voorzitter, Paul van der Veen, die wilde ermee stoppen. En die had het al vele jaren gedaan en weer opgezet. Dus ja, dan kan het ook een keer. En ik denk, ja, je kunt niet alleen aan de kant blijven staan. Dus steek ook je handen uit de mouwen. En daarom doe ik het.
0: Ja, en waar stap je dan in?
1: Ja, ik merkte direct in het begin wel dat ik er eigenlijk maar heel weinig van af wist wat er op de achterkant gebeurde. Van hoeveel werk het wel niet is. En dat doen we dus ook met een heleboel mensen. Maar het is niet alleen te zorgen dat je de line-up hebt voor elkaar hebt. Dus het hele programma voor elkaar hebt. Maar ja, je vergunning aanvragen is best wat werk. Alle kabels, alle hekken die je nodig hebt. Je hebt water nodig, je hebt stroom nodig. Ik geloof dat mij iemand van de week vertelde dat er 96 parkeerverbod borden moeten geplaatst worden. Nou ja, mind you, om toch te zorgen dat er voldoende doorstroming is voor de veiligheidsdiensten en dergelijke. En dat de artiesten bij de podia kunnen komen. Dus ja, het is gewoon heel veel werk.
0: Ja, en waarvan denk je zelf, nou, na 20 jaar moeten we misschien dat ook eens een keer vernieuwen?

0: Ja, dan moet ik wel voorzichtig zijn natuurlijk.
1: Iedereen luistert mee.
0: Iedereen luistert mee nu. En ik denk dat iedereen het gewoon altijd met zijn beste beentje heeft voorgezet en het heeft gedaan. En ik ga niet zeggen van dit moet nou veranderen. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Ik denk dat we straks na dit editie gewoon met elkaar gaan praten. En dan een nieuwe paal aan de horizon gaan zetten. Van wat willen we over drie jaar staan? Wat gaan we veranderen in die drie jaar ergens naartoe werken? En dat wil helemaal niet zeggen dat het allemaal geweldig moet veranderen. Maar je moet wel hier een stapje zetten, daar een stapje zetten. En wat is er dit jaar niet goed gegaan? En daar heb ik niet zo'n beeld bij. Ja, het is van belang voor ons dat we gewoon dat het interessant blijft voor sponsoren om daar om aanwezig te zijn. Want die hebben heel hard nodig. Want anders gaat het hele feestje niet door natuurlijk. Ja.
1: En hoe kan zo'n groot festival, want het is best groot, hè? Meer dan 10.000 mensen op zondag. Hoe kan zoiets nou nog een vrijwilligersorganisatie zijn?
0: Ja, dat is. We hebben natuurlijk. Dat is natuurlijk ook. Zondagmiddag is iedereen daar wel enthousiast. En iedereen in Gorssel, omdat er toch niet zo heel veel dingen zijn die elkaar verbindt met zo'n groot festiviteit. En iedereen draagt het wel een warm hart toe gebeuren. En ook de club zelf is ja, ik heb weer een heleboel nieuwe mensen leren kennen. Het is een gezellige club. Iedereen stroopt de mouwen op en gaat het doen. Natuurlijk valt er ook wel eens een woord van, moet ik dat nou weer doen? Nou ja, dat proberen we dan weer glad te strijken. En zeker nu tegen het eind ontstaat er heel veel enthousiasme dat het ons toch het weer gelukt is om er een festiviteit van te maken. En ik denk dat vrijwilligers daar heel veel lol in hebben om dat voor het dorp en voor elkaar te doen.
1: Ja, ik merk, toen ik zelf nog bij IJsseljazz betrokken was, vond ik dat altijd wel een soort bijzondere, eigenlijk misschien wel een fascinerende spanning. Hè? Je wilt aan de ene kant wil je een heel professioneel festival neerzetten, eigenlijk met het hele dorp. En dat wil je dan ook eigenlijk, dat het ook iets is wat van het dorp is en blijft. Hè? Dus ik weet niet hoe het nu is, maar de vrijwilligers zijn meestal allemaal uit Gorssel. Ja. En eigenlijk doet heel Gorssel dit met iedereen die daaraan bijdraagt. Of het nou in geld is, of in handjes, of in hoofdjes, of in hoe je dan ook meedoet. Is het eigenlijk steeds zo dat eigenlijk het hele dorp dit organiseert voor al die mensen. Want als er 10.000 mensen komen, zijn dat meer mensen dan er in Gorssel wonen. Dus het is ook voor andere mensen. En dat doe je dan toch maar weer ieder jaar. Hè? Dus dat is, maar herken jij die spanning tussen die aan de ene kant dat je het zo heel goed en professioneel wil doen. En aan de andere kant dat het ook die beetje dat dorpse blijft, zeg maar.
0: Ja. Het moet gewoon goed gebeuren. En zeker, er zitten ook een aantal mensen bij die streven ook naar perfectie van gebeuren. Ja.
1: Gelukkig wel, zou je zeggen.
0: En gelukkig wel, ja. Dat soort mensen heb je zeker heel hard nodig van dingen. Ja. Maar ik denk, ja, je loopt er gewoon vrij gemoedelijk rond. Dus ik denk, voor mij houdt het wel het dorpse karakter. Je hebt niet dat stadse gedoe van dat we veel risico's hebben dat mensen rare dingen doen of wat je allemaal wel niet hoort van zal het hier niet de mensen het avondeten verpesten, maar dat soort dingen hebben we gelukkig bij ons in het dorp niet en we proberen toch met elkaar gewoon samen een mooie zondagmiddag en een zondagavond door te brengen.
1: Ja. Nou ja, dat lukt toch hopelijk weer goed. En dat is altijd al 19 keer goed gelukt, denk ik. Hè? Dus de 20ste zal ook weer knallen. Daniel, ja, het is natuurlijk allemaal ooit begonnen met de ondernemers. We hadden het in het voorgesprekje al even over wat nou eigenlijk de mythe van IJsseljazz is. Hè? Dat het iets met een saxofoonwinkel en Hans Dulfer en het Bimhuis. En natuurlijk de inmiddels overleden Rob van Essen die daar een rol in heeft gespeeld. Maar voelen de ondernemers nu eigenlijk ook nog dat het een beetje bij hun vandaan komt?
2: Eigenlijk zou je dat hun zelf moeten vragen.
1: Nou ja, jij bent een van die ondernemers.
2: Inderdaad,
1: toch?
2: Nee, ja. Ja, zeker. Voor zover ik daarover kan antwoorden, dat gevoel, dat is er zeker wel.
1: Ja.
2: Het is een dorpsfeest. Wat je al zegt eigenlijk, het hele dorp gaat ervoor om er iets moois van te maken. De sfeer is dorps, maar de uitstraling die is zeker wel professioneel ook. Dus om daar nog even op terug in te haken.
1: En wat maakt nou dat jullie onder

0: ondernemersvereniging en de ondernemers die daar lid van zijn bereid zijn om tijd of geld daarin te stoppen?
1: Het maakt het dorp heel aantrekkelijk. Dat is een van de belangrijke dingen, denk ik ook. Het zet het dorp ook op kaart in de directe omgeving. Want zoals je al zegt, er zijn meer dan er inwoners zijn in het dorp aan publiek. Dus het is voor ons eigenlijk een bijna, je zou kunnen zeggen, een must om er een warm hart aan te dragen en aan bij te dragen.
0: En er zit ook eigenlijk een beetje een wat bredere vraag achter. En dan kom ik nu even aan waarom wij dit programma altijd maken. En we komen nu in de politieke zendtijd, zal ik maar zeggen. Maar dat hou ik ook maar kort en wat luchtig. Maar het gaat natuurlijk heel vaak in dorpen en dorpskernen, ook hier in de gemeente, over leefbaarheid, levendige dorpcentra, sterke lokale gemeenschappen. Eigenlijk de dingen die we net allemaal ook over IJsseljazz en over Gorssel vertelden. Maar wie is daar eigenlijk verantwoordelijk voor? Wie moet dat nou doen in zo'n dorp? Moeten dat de ondernemers zijn? Moeten dat de inwoners zijn? Of verenigingen? Of ook de gemeente?
1: Ja, ik denk dat iedere partij zijn eigen input daarin heeft. En dat eigenlijk de kunst is om die balans mooi goed te houden daarin.
0: Ja.
1: En de gemeente die ondersteunt alle goede initiatieven. De ondernemers die ondersteunen van hun uit dat het dorp aantrekkelijk is, mooi is. Dat we de leuke dingen kunnen halen die je liefst eigenlijk ook niet in de stad kan halen. Want als iedere zoveelste winkel weer dezelfde franchise is die je in Deventer kan, waarom zou je dan nog naar Gorssel gaan?
0: Ja.
1: Dus en de mensen uit het dorp die doen daar aan hun beurt ook weer aan mee door het leuk te vinden dat het evenement er is. En er zijn altijd wel mensen die het wat minder vinden. De rust. Hè, maar op het moment dat er maar genoeg mensen zijn die het ook leuk vinden, dan heb je uiteindelijk, als het goed is, in ieder geval een balans.
0: Ja, nou, het is ook niet 3 weken. Hè? Het is 1 dag. Dus dat is nog te overzien, denk ik. Ja. Maar wat verwacht bijvoorbeeld dan Gorssel buitengewoon van de gemeente in zoiets? Niet specifiek misschien in IJsseljazz, maar ook in het levendig houden van het dorp. Zorgen dat jullie ondernemers goed tot hun recht komen. Jullie hebben, neem ik aan, ook contacten met de gemeente en gesprekken.
1: Op het moment dat wij goed ondersteund worden en dit soort evenementen mogelijk blijven, dat er niet meteen een blok voorkomt van dit gaan we niet doen, dan doet de gemeente eigenlijk al heel veel.
0: Ja.
1: Gewoon alleen al door de mogelijkheid te creëren dat het kan plaatsvinden.
0: En waar zitten voor Gorssel buitengewoon nog uitdagingen met de gemeente? Dus waar zou het nog beter kunnen?
1: Het is altijd lastig om de communicatie goed te houden. In de zin van de gemeente is een heel groot orgaan. Alles moet via een ander loket naar binnen. En de uitdaging voor mij als voorzitter ook is om gewoon goed en dat contact warm te houden met de juiste mensen binnen de gemeente. Om de ondernemers te kunnen ondersteunen. De gemeente te kunnen ondersteunen vanuit de ondernemers ook.
0: En dat. Misschien wel voor jullie allebei dan, waar zou de gemeente het misschien wel wat minder kunnen doen?
1: Goeie vraag.
2: Ja, weet ik. Ik ben zelf bij de vergunning aanvraag even betrokken geweest. En dan wordt het toch wel goed meegedacht. En dan wordt het ook wel aangegeven dat vanuit de gemeente, het gaat erom de IJsseljazz, gewoon een warm hart toegedragen wordt. En dat voelt dan wel heel goed. En je kunt er ook mee overleggen en dergelijke. En ze geven ook vanuit zichzelf aan wat in de regelgeving veranderd is, waar je dit jaar weer rekening mee moet houden. Ik heb nog niet zozeer dat ik nou iets heb van dat zouden ze minder moeten doen.
0: Nee.
2: Maar wat altijd een punt blijft is maar daar is de provincie wat meer bij betrokken. Ja, is de Bushalte.
0: Ja.
2: Dat is ieder jaar weer een probleem.
0: Ja.
2: En ieder jaar moet de provincie erachteraan. Maar dat krijgen we niet voor elkaar. En dan is de busmaatschappij is niet blij. En de mensen in het dorp zijn er ook vaak niet blij. Maar dan moeten ze bij de kerkhof uitstappen, bij wijze van spreken.
0: Ja, een stukje lopen.
2: Ja. Ja. Dus het gaat niet zozeer om de gemeente in dit situatie, maar het gaat dan om de provincie.
0: Ja.
2: Misschien dat die daar toch iets in kan doen.
0: Ja, het is toch een beetje, als ik jullie allebei hoor, de contacten zijn soms wat lastig te vinden, zullen we maar zeggen. En goed te houden. Dus niet in termen van dat het dan niet goed gaat, maar meer kun je met de goede mensen in contact komen überhaupt. Dus

0: Zijn die eisen, want je had het net over die vergunning, zijn de eisen nu ook zwaarder geworden, denk je, in de afgelopen jaren? Wat krijg je daarvan mee? Je bent er nog maar net, dus...
1: Afgelopen jaren zijn ze zeker zwaarder geworden. Na alle situaties en dingen die in omliggende gemeenten is gebeurd natuurlijk. En, ja. We moeten... ieder evenement heeft zijn eigen karakter. En soms dan denk je wel van... moeten wij dat allemaal specifiek doen? Maar goed, ja, er kan van alles gebeuren. En als er wat misgaat, dan worden we allemaal afgeslacht natuurlijk.
0: Het moet al wel goed gaan. En ik weet niet hoe het nu is, maar ik weet uit van eerder dat het zo was dat de gemeente dat het goed meedacht.
1: Ja.
0: En ook wel voor IJsseljazz meestal wat coulant was, omdat het eigenlijk altijd een heel leuk en goed festival is, waar, zoals je straks zelf al zei, eigenlijk nooit zo heel veel aan de hand is. Nee. Behalve een hele goede sfeer.
1: Ja.
0: Kan zo'n vrijwilligersorganisatie dan al die nieuwe eisen, die toch wel wat zwaarder worden, nog aan? Kunnen jullie daar een antwoord op krijgen, geven? Ja, niet nu, maar in het dorp.
1: Nou ja, iedere eis heeft weer te maken met dat er weer extra geld nodig is. Hè? Je hebt zoveel verkeersregelaars nodig. Die borden die nodig zijn, al die hekken die nodig zijn. Dat heeft allemaal met geld te maken. Dus iedere keer is de begroting, die wordt daardoor ook gewoon steeds hoger. En ja, dat zit wel eens een keer aan het randje, ja.
0: Ja, en vind je dan ook dat als, zeg maar, dit publieke eisen zijn, dat het dan ook publiek betaald zou mogen worden?
1: Absoluut.
0: Dus de gemeente mag daar nog wel wat meer doen, zou ik zeggen.
1: Ja. Nou ja, ze denken goed mee en ze dragen ook bij.
0: Want wie betaalt zo'n festival eigenlijk? Volgens mij is het een gratis festival, dus mensen kunnen er gratis heen. Dus misschien nog wel goed om even te zeggen. Maar het moet toch ergens vandaan komen.
1: Ja, als kan brandje niet trekken, hè? Zo noemen ze dat toch. Maar een deel komt van de sponsoren, een deel komt uit de fondsen.
2: Deel komt bij ons vandaan.
1: Ja, deel komt bij de ondernemers vandaan. Maar een belangrijk deel komt natuurlijk ook bij de horeca vandaan. We tellen dat niet uit, maar ze betalen een bedrag aan de stichting IJsseljazz. Ja. Ja, en die moeten dat terugverdienen door het drankje wat je daar neemt. Of je gaat naar de foodtrucks toe om wat te eten en dergelijke. Daar moet het met name uit betaald gaan worden.
0: Ja.
1: En van alle sponsoren die meenemen.
0: Dat zijn er best veel altijd. Grotere, kleinere, van alles.
1: Ja.
0: Wie de hoofdsponsor is... we mogen geen reclame maken, maar Gasterij de Hoek, zullen we maar zeggen.
1: Gasterij de Hoek.
0: Etablissement in Gorssel.
1: En dan nog een oostelijk biermerk.
0: Ja, precies. Dus dat gaat goed. Maar Daniel, jij zei net, wij doen ook mee. Is dat dan als Gorssel buitengewoon of alle ondernemers apart? Of dat ook nog?
2: Een beetje van beide, hè? Want zoals je net al noemde, de Hoek, die doet zelf ook nog eens even mee. Maar wij van de vereniging sponsoren hun ook.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus de vereniging doet mee, en natuurlijk dan alle horeca. Ze staan allemaal op de achterkant van de flyer die je hier in het stadshuis en bij de studio ook kunt vinden als je wilt weten hoe het programma eruit ziet of wie er meedoen. Oké, heel goed. We gaan nog even naar een stukje muziek. Ja.

0: Ja, de Gerrit Veldman Band met het liedje No Change. En dat is dan van het bluespodium. En zij spelen zondag om 5:30 op het Nijverheidsplein. Podium daar. En daar gaat het de hele dag iets steviger aan toe dan op de andere podia. En daar hebben we net een mooi voorbeeld van gehad. No Change. We gaan natuurlijk langzamerhand naar 7 uur toe. Maar ik wil nog wel even een andere vraag stellen. Een beetje in het verlengde van net. Stel nou dat de wethouder meeluistert. Jullie vroegen net hoeveel mensen luisteren hier naar. Zij luistert of hij luistert. Jullie hebben. Er komt ook een wethouder, begreep ik. Stel dat hij nou luistert. Welke ene verandering zouden jullie de gemeente Lochem nou mee willen geven voor de ondernemers van Gorssel of IJsseljazz? Ja, het is een beetje een gewetensvraag. Je hebt 10 seconden bedenktijd. Want zondag kun je het daar natuurlijk over hebben. Want ik weet niet of er nog een VIP-tent is. Maar daar is de wethouder ongetwijfeld ook. Dus die, dat is het moment om om deze pitch dan even te doen. En jullie zijn nu natuurlijk al te laat met de pitch.
1: We moeten eigenlijk. Nu hebben we de tijd om erover na te denken tot aan zondag. Ik heb geen idee, moet ik heel eerlijk zeggen, Bart.
0: Nee? Geen idee. Jullie zijn gelukkig gewoon. Ja. Dat is ook goed.
1: Nog wel, totdat ons kwartje valt. En dan doen we dat in gesloten deuren.
2: weet je, als je een stukje ondersteuning zou kunnen krijgen bij alle fysieke dingen die er plaats moeten vinden. We moeten bijvoorbeeld een shoveltje huren om alle bloembakken aan de kant te zetten en noem maar op. Kijk, als we daar een stukje ondersteuning in konden krijgen.

0: dat scheelt ons heel wat in de kosten. En ik denk dat het dan ook weer veiliger gebeurt door iemand die daar geëquipeerd in is.
1: Ja, dus dat zou iemand die voor de gemeente met zo'n shovel kan rijden van de, misschien wel, of hier van de stort van Circulus Berkel of van... Die rijden ook met dit soort apparaten. Dat zou helpen.
0: Bijvoorbeeld. Ja.
1: Dus het hoeft natuurlijk niet alleen maar in geld. Het kan ook in natura, zeg maar.
0: Het kan ook in natura, ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Nou,
0: en voor diegene die dat doet, is het ook een mooi uitstapje, denk ik.
1: Zeker. En er is vast wel na afloop een biertje te krijgen ergens. Dus het is...
0: 0.0 bedoel je?
1: Ja, natuurlijk, want hij moet nog terugrijden met de shovel. Ja. Dus het is, goed. Ik begrijp, als de wethouder luistert, en dat is vast gebeurd... Dan is dit zondag het gespreksonderwerp. Dus die kan zich nu vast voorbereiden op een goed antwoord. We gaan weer even terug naar de zondag. Dus, iedere luisteraar die inmiddels denkt van... dit klinkt fantastisch. Ik wil niet alleen maar naar die muziek luisteren... maar ik wil ook wel eens in dat dorp zijn. Want ik heb er nu zoveel mooie dingen over gehoord... over hoe dingen daar gaan en gebeuren. Ik wil daarheen gaan, maar... Even wat feitelijke dingetjes. Bijvoorbeeld, Leo, hoe laat begint het eigenlijk?
0: Het begint om 1 uur.
1: Om zondag om 1 uur?
0: Ja.
1: Oké, en tot hoe laat duurt het dan?
0: Dat hangt een beetje van jezelf af. Maar de muziekoptreden zijn ongeveer tot een 9 uur, 9:30.
1: Oké, en je hoeft niet te betalen, hè, begreep ik?
0: Nee, je hoeft niet te betalen.
1: Je kunt gewoon naar binnen wandelen.
0: Ja.
1: Gratis festival.
0: Ja, er staat geen... je kunt er gewoon in. Alles is open.
1: Ja, en er staan 3 podia. En waar staan die?
0: Het ene podium staat aan de Hoofdstraat.
1: Ja.
0: Dat is al heel lang. Het andere podium staat op het Nijverheidsplein. Dat is zeg maar in de volksmond. Die staat bij de hoek.
1: Ja.
0: En het derde podium staat achter het museum Moor.
1: Oké, dat is relatief nieuw, hè? Dat derde podium.
0: Dat is relatief nieuw. We hebben tot vorig jaar stonden er daar nog een trailer hadden we daar staan, maar we hebben nu een professioneel podium daar kunnen neerzetten. Ja. En dat is het jazzpodium, maar waar ook met name ook jong talent optreedt om die een kans te geven van.
1: Ja.
0: En dat gebeurt dat ze gewoon eerst een paar jaar bij IJsseljazz optreden. En dan vervolgens staan ze bij North Sea Jazz.
1: Ja, nou dat is natuurlijk fantastisch. Als ze daar dan zeggen, we zijn begonnen bij IJsseljazz. Dat is het goed.
0: Ja, dat heb ik ze nog niet horen zeggen. Maar
1: nee.
0: dan moeten we nog wat aan doen.
1: Ja. En hoe kom je het verstandigst naar Gorssel? Kun je daar goed parkeren? De Hoofdstraat is afgesloten, dus dat lukt sowieso niet. Maar hoe gaat dat?
0: Nou, we hebben, daar worden allemaal borden wijzen naar de parkeerplaatsen toe. De Roskambeide die zeg maar midden in het dorp is, dat is een parkeerplaats. En vervolgens hebben we een parkeerplaats van Opeinde aan de N348. Daar kunnen auto's staan. Dus daar kunnen ze bijna ieder jaar wel kwijt. Maar het is het allermooiste dat je gewoon even op de fiets komt natuurlijk.
1: Ja, maar dat kan ook. En is dat dan goed bereikbaar? Kun je fiets ook veilig en goed kwijt?
0: Ja, we hebben fietsenstallingen. Worden allemaal aan de Joppelaan is een grote fietsenstalling. En dat proberen we ook dat we daar de fietsen neerzetten. Zet ze alsjeblieft niet tegen de hekken van de mensen. Want die vinden dat op een gegeven moment ook wel een beetje vervelend van het worden. Maar daar is ruimte voldoende voor.
1: En je had het net al over de bushalte. Kun je er überhaupt nog met het openbaar vervoer komen of is dat onmogelijk?
0: Nou ja, dan moet je dus vanaf het kerkhof moet je een kleine kilometer teruglopen.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is best wel te doen. Is ook gezond voor je, denk ik.
1: Ja, ja. Teruglopen naar de bushalte wordt meestal wat ingewikkelder, zag ik altijd na IJsseljazz. Maar dat, en hoe gaat het met eten en drinken? Je kunt, vroeger was het met muntjes, is dat nog steeds zo? Je zei er straks al iets over.
0: Tegenwoordig met al die betaalmethodes kun je gewoon overal direct contactloos betalen.
1: Okay.
0: En er zijn een viertal foodtrucks zijn er nog. Er is nog een cafetaria natuurlijk. En dat is allemaal goed voor elkaar.
1: Ja, en ik zag dat er nu een IJsseljazz app is.
0: Ja.
1: Hoe werkt dat? Wat kun je daar allemaal vinden?
0: Ja, dan kan je het programma vinden. Je kunt hem, en natuurlijk kun je hem downloaden, zoals het dan natuurlijk zo mooi heet.
1: Alle soorten telefoons?
0: Ja? Alle soorten telefoons.
1: Goed zo. Het programma, ook iets over de regels, de routes, alles is te vinden, begrijp ik. Nou, het is helemaal goed. En als er nou nog programmawijzigingen zijn, want je komt voor, laten we zeggen... de Gerrit Veldman bent, die we net hoorden. En Gerrit verdraait zijn knie zaterdag. Laten we het niet hopen, laten we hopen.

0: dat hij er gewoon is, want het klonk erg goed. Maar hoe weet je dat dan? Waar kun je dat vinden?
1: Nou, maar Gerrit speelt niet met zijn knie, toch?
0: Nee, maar de show must go on, dus hij is er
1: dan
0: vast.
1: En de show must go on?
0: Ja.
1: Maar, maar dat staat allemaal in de app. Dan wordt het programma daarin aangepast en dan kunnen ze dat daar zien.
0: Oké, dus als je echt alles wil weten van IJsseljazz en je wil de laatste dingen weten, moet je even de app downloaden en dan ben je altijd bij.
1: Ja.
0: Oké, helemaal goed. Nou ja, het weer moeten we het ook nog even over hebben. Hoe ziet het eruit voor zondag? Wat is de laatste stand?
1: Nou, de laatste stand is dat er misschien een miezenbuitje komt. Maar dat kennen we in Holland natuurlijk heel goed. We hebben ook heel wat ervaring daarin. Maar ik denk dat het best goed komt met het weer. En neem wel een parapluutje en een jasje mee, zou ik zeggen. Van,
0: ja.
1: En het is zo wisselvallig. Vandaag staat het erin dat het 's ochtends regent. Dan staat het erin dat het 's avonds regent. Dus.
0: Ja.
1: Maar het moet goed komen.
0: Ja, we gaan langzamerhand naar de afronding. Dus ik heb voor jullie allebei nog een persoonlijkere vraag. Leo, welk moment wordt zondag voor jou het spannendst?
1: Oei. Ik moet voor het eerst alle podia openen. Dus dat vind ik wel een spannend moment.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat is voor die grote groep staan is altijd wel even ding. Daniel, wanneer is IJsseljazz voor jou als ondernemersvoorzitter geslaagd?
2: Als er een hele mooie opkomst is.
0: Hele mooie opkomst. Ja. En die dan ook nog even door het dorp wandelen, denk ik.
2: Daar komen ze sowieso. Het is meer in het centrum. Dat is niet...
0: Precies.
2: Ja, dat is dit probleem. Maar... Nee, als het gezellig is, dan is het voor iedereen gezellig.
0: Ja.
2: Dat is het mooiste.
0: Nou, over 10 jaar bestaat het 30 jaar. Wat is er dan precies hetzelfde gebleven voor jullie allebei?
1: De sfeer, hoop ik. Dat het gewoon een leuke middag is. En met leuke muziek. En dat er wat variaties zijn aangebracht. Maar met name dat het iets is waar het dorp gewoon veel aan heeft. Dat vind ik wel belangrijk. Ja. En dat vindt ook alle mensen belangrijk. Want... Een van de dingen toen ik voorzitter was dat eerste was zeggen van... je maakt het toch niet te groot en je gaat toch niet allerlei toestanden doen. Het moet wel van het dorp blijven.
0: Heel goed. Daniel, kort nog.
2: Ik baam wat hij zegt. Ik kan daar niks aan toevoegen.
0: Nou ja, waarschijnlijk wordt het over 10 jaar in ieder geval mooi weer... als we deze klimaatveranderingen doorzetten. Dus dat moet helemaal goed komen. Yes. Ik kan alleen maar jullie heel hartelijk bedanken... voor jullie komst naar de studio in Lochem... in het Stadshuis van Radio Ideaal. En ik hoop dat iedereen die geluisterd heeft... ook zondag bij jullie aanwezig is. En het IJsseljazz vuur is ontstoken in iedereen... Om al die mooie bands te zien die jullie naar Gorssel hebben gehaald. En ik zei eerder ooit een keer waar een klein dorp groot in kan zijn. En ik denk dat dat ook precies wat IJsseljazz is. Ik wens jullie een hele goede zondag. En heel veel plezier. En ik hoop jullie volgend jaar weer terug te zien. Dank jullie wel.
1: Dank je wel. Tot volgend jaar.
3: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Dat is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het aangaan weert.
3: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuring Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl.

0: materialen.nl. Het Pumpke evenementenverhuur en catering gaan druk. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
5: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Honderden miljarden euro's aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russische olie en gas blijven op de plank liggen, meldt de Europese Rekenkamer. De Europese Commissie maakte 4 jaar geleden 300 miljard euro vrij, maar er is maar 55 miljard van gebruikt. De meeste landen hebben geen plan ingediend om geld uit die miljardenpot te krijgen. Ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers heeft kritiek geuit op het RIVM. Tijdens een verhoor door de coronacommissie zei hij dat het RIVM voor zijn adviezen aan de regering oude cijfers over aantallen patiënten in ziekenhuizen gebruikte, terwijl Kuipers veel recentere cijfers had aangeleverd. Hij zei wel dat het model van het RIVM op zich goed functioneerde, zegt verslaggever Lars Geerts.
8: Hij gaat er ook niet vanuit dat er een heel ander beleid was geweest als de cijfers die hij aanleverde waren gebruikt. Maar hij zei alleen, ik zou voor de evaluatie mee willen geven dat het altijd beter kan. En gaf bijvoorbeeld ook de aanbeveling mee om meerdere modellen te gebruiken. Niet één, dat doen weerkundigen ook, zei hij. En dat zou zijn aanbeveling zijn.
7: Het RIVM zegt in een reactie dat onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat de modellen goede voorspellingen gaven. De oud-bassist van punkband Heideroosjes hoeft niet terug de cel in. Hij zat vast voor het bezit van kinderporno en is vandaag veroordeeld. Hij krijgt 1,5 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. Omdat hij al 1,5 jaar in voorarrest zat, is zijn celstraf voorbij. Hij verspreidde expliciete beelden met kinderporno, zegt de rechter.
9: De verdachte is mede verantwoordelijk voor het seksueel misbruik van kinderen. Omdat hij door kinderporno te verzamelen heeft bijgedragen aan een instandhouding van de vraag daarnaar. Daarmee heeft de verdachte zich dus schuldig gemaakt aan het plegen van een zeer ernstig feit.
7: Wielrenner Matthew Brennan blijft ongenaakbaar in de Ronde van Spanje. De Britse renner van Visma Leasebike schreef in Sevilla ook de 17e etappe op zijn naam. Alweer zijn 5e zege in deze ronde. Het weer, eerst nog buien, maar vannacht droog bij 1 graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.

Gelderland rijdt het nog langzaam op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Bij Waardenburg 10 minuten oponthoud. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam is dicht bij Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat file bij de grens door controles daar. Voorbij knooppunt Oud-Dijk is het oponthoud 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. Daar is de vertraging bij afrit Hoenderloo een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, dat was hij dan, hè. Clouseau en het liedje Anne op Radio Ideaal. En daarvoor hadden we nog de in ieder geval White Lie. En dat maakt het alweer 10 minuten voor de klok van half 8 alweer op deze hele fijne zender. Ja, straks om half 8 ga ik even met jou terug nog naar de jaren 90. En dan gaan we daar even een lekker plaat van draaien. Maar eerst heb ik er nog een lekkere plaat van.

0: Dit is allemaal die lekkere plaat van de Groveyard nog met Mary Go Wild. En dit is Four Rider. Good Feeling op Radio Ideaal. Het is inmiddels 2 minuutjes over de klok van 7:30 geworden op deze fijne zender op Radio Ideaal. Ja, en we zijn ook al wel een beetje toegekomen aan het eerste onderdeeltje van vanavond. En dat is dat ik met jou terug ga naar de jaren 90. Ja. Maar we moeten ook nog even naar buiten kijken. Naar het weer, dat doen we altijd zo'n beetje rond deze tijd. Hè. Wat voor weer is het? Nou, gaan we eens even kijken. Nou ja, het regent in ieder geval niet, laten we het zo zeggen. Het is in ieder geval wel een stuk frisser als een paar weken geleden. Maar ik vind het eigenlijk wel even lekker zo. Ja. Goed, even terug naar de jaren 90. Want daar waren we mee bezig. We gaan de Nightwish Reloaded van deze week draaien. En hij is uitgekozen in Apeldoorn. Het moest er een worden van June en Hint in Hand.
1: De muziekmix.

zich best wel een vreemde plaat, dit, hè? The Pet Shop Boys en It's a Sin op Radio Ideaal. 1900 en wat zei ik nou? 86. Ja, 86. En daarvoor hadden we nog The Night Is Reloaded met Hand in Hand van het groepje Dune. En is, even kijken, bijna 7:45 alweer geworden. Och. En dan moeten we dadelijk de koffie nog even gaan halen. Want zo rond 7:45, dan ga ik met jou altijd even koffie drinken. Dus ga alvast eventjes die koffiepot vullen. Misschien al wel aanzetten. Je mag ook nog eventjes wachten, een kwartiertje. Dan gaan we straks samen even koffie drinken. Voor de liefhebbers van 80's muziek moeten nou even opletten. Want ik heb op internet iets heel leuks gevonden, al zeg ik het zelf. Het is namelijk L.E.G. en dat is een mashup, ja, uit de jaren 80. Van een universiteit eigenlijk uit Amerika. Een muziekuniversiteit die heeft dit gemaakt. Nou ja, ik vond het wel leuk om eens even een keer op de radio te doen. Nou, daar komt hij dan maar.

Dan ben ik klaar voor. Ben je klaar om weg te gaan? Wat duwtje zit er al wel op. Ja, dat betekent dat ik dadelijk eventjes naar beneden ga rennen om eventjes mijn koffie te gaan halen. En we hebben trouwens geluisterd naar Billy Ocean en Are You Ready? En daarvoor hadden we nog K-Dog en The Night Train. Ja, we gaan er even tussenuit. Ik ga eventjes koffie regelen. Misschien gaat u dat ook even doen. Het apparaat mag nu inmiddels wel aan. Ja, ja. Nou, dan zie ik je graag aan de andere kant van de klok van 8 uur weer terug. Dan heb ik koffie, dan heb jij koffie en dan kunnen we samen lekker koffie drinken. En ik denk dat we eruit gaan met Ginger Ninja, denk ik. Ja, daar gaan we mee uit. En Sunshine. We hopen dat hij hier een keer weer erdoor komt, toch? Misschien morgen.

feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 gaat na verwachting om middernacht weer open. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Maandag ging de brug bij Nijkerk onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zand en grind weggespoeld, waardoor de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. Eigenlijk zou de brug morgenavond open gaan, maar volgens de minister zijn de werkzaamheden eerder klaar. Miljarden aan EU-subsidies om landen minder afhankelijk te maken van Russisch gas blijven op de plank liggen. 4 jaar geleden kwam de EU met een fonds om lidstaten te helpen, zegt redacteur Marlotte Roldaan.
4: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld andere leveranciers om bij in te kopen of om meer te investeren in zonne- en windenergie. Maar uit het rapport van de Rekenkamer vandaag blijkt dan dat de meeste landen niet eens hebben geprobeerd om geld uit die pot te ontvangen.
3: Volgens de Europese Rekenkamer is er van de 300 miljard subsidie maar 55 miljard gebruikt. Scholieren klagen over de nieuwe versie van de app Magister. Ze noemen de nieuwe app voor roosters en cijfers onduidelijk. Daardoor komen ze onbedoeld te laat of kunnen informatie niet vinden. De makers van de app zeggen met de feedback aan de slag te gaan en de app aan te passen. In Noorwegen is het lichaam van koning Harald bijgezet. Dat gebeurde in Oslo in de vesting Akershus, zegt correspondent Rolien Creton.
5: Daar liggen ook zijn ouders en grootouders begraven in de koninklijke crypte. Dat is een soort familiemausoleum. En dat is ook toegankelijk voor publiek. Dus dat wordt jaarlijks bezocht door duizenden Noren en buitenlandse toeristen.
3: Bij de uitvaart waren staatshoofden uit de hele wereld aanwezig. Na afloop verscheen de koninklijke familie op het balkon van het paleis en kreeg een minutenlang applaus. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking. Het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Even een lekker mixje van David Guetta samen met Labouche en Be My Lover. 5 minuten over de klok van 10. 10 alweer. Nou ja, Danny, je loopt wel heel erg voor. Over 8. 8:05. Deze fijne zender. Blijf er nog even lekker bij, want ik ben vanavond niet tot met 9 uur. Nee. Ik ben tot 10 uur bij je. We doen gewoon even een uurtje achteraan, want Koos heeft vanavond even wat anders te doen. Ja, kan gebeuren. Dus we nemen gewoon even een uurtje over. Dus we gaan gewoon even een uurtje langer door vandaag. Ja, gezellig toch? Ja. Ik heb de Queen of Apes voor je staan op de platenspeler. En open your eyes.

een nieuw Grolls Fine Brown Frame. En daarvoor hadden we nog Bastel en Pompeii. Ja. Het is kwart over acht geworden op de kop af. En ik moet toch eventjes naar links gaan kijken, hè? Want ja, we hadden het al een beetje met elkaar afgesproken, hè? Jij zou koffie zetten, dan ga ik ook koffie zetten. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben eventjes naar beneden gerend en ik heb de koffie eventjes lekker gepakt. Maar ja, ik moet hem nog even oppakken, hè? Pak jij hem ook even bij het hoortje, dan ga ik dat ook doen. Want ik heb zo zin aan dat heerlijke bakje.

Girls. Een liedje uit Miss You. Daarvoor nog Gulio, Gangsters Paradise op Radio Ideaal. En daarvoor nog een plaat die net wegvloept. Ja, oh ja, Jommel Vleugels was dat met koffie hier. Ja. Het is 4 minuten voor de klok van 8:30. Het is mij weer overkomen. Ik moet weer een verzoekplaatje gaan draaien. En er komen af en toe van die verzoekplaten binnen waarvan als je iets hebt van, nou, weet je, niet vandaag. Maar deze is wel heel mooi. Is wel echt heel mooi. En ik wil hem dan daarom graag naar Rulo sturen. En ik heb hem op de platenspeler liggen. En ik had eerst het mp3'tje. En ik denk, hey, wacht eens eventjes. Want volgens mij hebben wij de plaat, de verzamelalbum hier ook nog van. Dan heb ik het over de Scorpions. En het liedje heet Send Me an Angel. Nou, ik heb hem scherp gezet. Ik zal zeggen, slinger hem maar aan.

de kunst op Radio Ideaal. Maar ik vond hem toch wel even leuk om te gaan draaien, ja. Ik vond hem vanmiddag, ik denk, ja joh, hè, dus ik heb wat anders. 9 minuten over de klok van 8:30. Ik ga mijn tweede bakje koffie zo even halen. Want ik heb er toch wel even zin in. En het is alweer akelig donker buiten aan het worden, hè, ja. Dat is ja, bijna de wintertijd, zeg maar, hè. Dan gaan we toch wel weer zo langzamerhand een keer naartoe. Dan gaan we die rotklok ook nog verzetten. Ach. Nou ja, in ieder geval. We kunnen er met z'n allen niks aan doen. Maar wat we wel wat aan kunnen doen is de volgende plaat. En die vind ik zo lekker, hè. Casey and the Sunshine Band. En het liedje uit 1979. Please don't go. Alsjeblieft, zeg, gewoon niet weg.

Ik draai hem vanaf de platenspeler. Metallica, Nothing Else Matters, uitgebracht 1991. Het blijft een zalige plaat, dit, hè. Helemaal op zo'n woensdagavond als dit. Goed, laten we de volgende plaat maar eens eventjes gaan klaarzetten voor je. Die heb ik klaarstaan voor je. Hier is de Tower of Power voor je op Radio.

Love Power en Soul met een hoofdletter S. Hè. En daarvoor hebben we dus nog Metallica Nothing Else Matters. Ja, maar die had ik zo straks al afgekondigd. Ja, we zijn alweer toegekomen aan de laatste plaat van deze, van dit uurtje alweer. En dat moet dan wel een hele mooie worden. Dus ik was eventjes aan het kijken, wat gaan we doen? De Simple Minds of die? Even kijken hoor. Ja. We gaan de Simple Minds gaan we gewoon doen.

goed. Goed, dat was het dan. Het tweede uurtje van de muziekmix. Dadelijk na de klok van 9 uur ben ik nog even lekker een uurtje bij je terug. Dus blijf lekker langer, even lekker hangen. Dan gaan wij nu de Simple Minds starten met Cesar River op Radio Ideaal. Straks na de klok van 8 uur en 9 uur heb ik al een Marvoy klaarstaan. Een liedje heet Langer dood dan dat je leeft. Ja! Yeah.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuiniging op de sociale zekerheid. In het hele land reden vandaag vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen zijn niet blij met de staking. VVD-fractievoorzitter Brekelmans.
3: Volgens mij heeft het kabinet al vele signalen afgegeven dat ze bereid zijn om te praten. Of het nou om de AOW gaat of om andere dingen. Dus ik vind deze staking overbodig.
2: Volgens de VVD en D66 wordt op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, meldt minister Karremans. De brug, waar de snelweg A28 overheen gaat, is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het lichaam dat vorige week donderdag werd gevonden in het water bij Bloemendaal aan zee blijkt inderdaad van een opvarende van een schip. Het gaat om de man die op 22 augustus bij Hoek van Holland in het water viel toen hij op een schip aan het werk was. Hoe de man in het water belandde is nog onduidelijk. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De brandweer controleert op plotselinge vlammen. Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Feyenoord is het Champions League seizoen begonnen met een ruime nederlaag tegen FC Barcelona. In Spanje werd het 5-1. De enige goal van de Rotterdammers was van invaller Sam Stijn in de 82e minuut. In de Eredivisie won FC Twente vanavond van Telstar. Het werd 1-0 in Enschede. Twente klimt door de overwinning naar de vijfde plaats met 10 punten uit 5 duels. Het weer, vanavond minder buien en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

goed, in ieder geval blijft er wel gelijk in. Langer dood dan dat je leeft. Het was Amar op Radio Ideaal. Ja, dus je denkt van, wat is dit dan weer voor een stem? Ja, als je net ingeschakeld hebt, dan, dan kan het wezen dat je wat gemist hebt. Hoi. Ja, Koos is er vanavond niet, dus ik neem Koos even waar voor vandaag. Dus ik ga er even een uurtje achter de muziekmix aanplakken. Dus ik ben er tot en met de klok van 10 uur. En ik heb een heleboel leuke platen voor je klaarstaan. Wat dacht je van deze? Yolanda, be cool.

Salt and Pepper en What a Man. Ja, vanmiddag ging het even lekker tekeer buiten. Hè? Toen kwam er even een buitje opzetten. Oh, wat ging dat even hard. Mag ik regengeluiden? Ja. Ja, toen ging het echt dat je denkt van, nou, komt daar nog een einde aan vandaag? Nou, natuurlijk ook niet overal, want het heeft niet overal geregend. Goed. We gaan verder met T-A-T-U, oftewel Tattoo. En All the Things You Said op Radio Ideaal op deze fijne woensdagavond.

Dat waren ze dan, de White Stripes en de Seven Nation Army. We hebben nog even een mededeling, want vanwege een ongeval in Laren is de Markeloze Weg vanaf de rotonde volledig afgesloten. Dat is dan. Dat is volgens mij de weg tussen Markelo en Laren. Ja, de Markeloze Weg. Nou, die weg is helemaal afgesloten vanwege een ongeval met een personenauto. Er zijn twee inzittenden naar het ziekenhuis gebracht. En ja, voor onderzoek is deze weg voorlopig nog eventjes dicht. Dus moet je, ja, richting Laren of andersom, hè, dan ga je dan even om. Ja. Goed, eens even kijken. 10 minuten voor de klok van 9:30 alweer geworden op deze fijne zender. En ik heb voor je klaarstaan de Purple Disco Machine. En dat leek.

Have You Ever Seen The Rain? Van Smokey op Radio Ideaal. Ja, dan we er toch mee bezig zijn met dat weer een beetje. Dacht ik, dan gaan we aansluitend ook maar even het weerbericht doen voor de komende dagen. Laten we even beginnen met vanavond, want vanavond is het overwegend helder en koelt het af naar een graadje of 9 à 10. Dan morgen donderdag, dan krijgen we een mooie vrij zonnige dag. En later neemt de bewolking toe en wordt het ongeveer een graadje of 19. Het blijft wel grotendeels droog. Dan vrijdag. Vrijdag blijft het zacht met temperaturen rond de 19 graden. Er kan af en toe wat regen vallen, maar grote hoeveelheden worden gelukkig niet verwacht. Dan zaterdag ziet er voorlopig het beste uit. Het blijft droog en de zon laat zich af en toe zien. En het wordt ongeveer 21 graden, dus we gaan er 2 graden bovenop doen. En dan zondag. Zondag wordt het weer iets wisselvalliger. En er kunnen enkele buien vallen en wordt het rond de 20 graden. We gaan er een graadje af doen. Al met al dus een paar redelijk zachte dagen. Met vooral donderdag en zaterdag goede kansen op droog weer. Nou, lekker toch, hè? We gaan in ieder geval een redelijk droog weekend tegemoet met een graadje of 19, 20 graden. Hier staat de squall voor je. Wat stel jij ervoor?

Een fijne plaat van Dan Sharp. En You op Radio Ideaal. Dan maakt het alweer bijna kwart voor tien. Deze fijne woensdagavond. En ik heb nog een paar leuke platen voor je klaarstaan. En deze volgende, die zou ik heel graag willen draaien. Ja, hij is lekker rustig. We lopen tegen het einde van de avond aan. En dat was er een namelijk van Stevie Wonder. En I Just Call To Say I Love You op Radio Ideaal. Ik wil zeggen, laten we daar eens van gaan genieten. Hier is Stevie Wonder.

En dan gaan ze heel langzaam naar de achtergrond. Ray Goodman samen met Brown. En het liedje heette Special Lady op Radio Ideaal. We zijn toegekomen de allerlaatste plaat van vanavond. Want het zit er alweer op, helaas. De muziekmix voor vanavond. En een klein beetje het Ideaals Muziekcafé. Ja, we doen het toch een uurtje korter. Volgende week ben ik er weer om 7 uur. En aanstaande zaterdag ben ik er ook nog tussen 4 en 6 uur. Dan heb ik het programma van Bert even lekker over. Dus mocht je mij graag weer willen horen, nou, dan moet je dus aanstaande zaterdag eventjes lekker gaan luisteren tussen 4 en 6 uur. Dit was hem weer voor vanavond. Een hele fijne avond. En ik wens je

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vakbond FNV begrijpt eventuele frustraties van reizigers.
2: Ja, zeker snappen wij dat. Dat doet ons ook pijn. Maar die moeten ook beseffen dat wij, als we die strijd eenmaal gewonnen hebben en we gaan hem winnen, dat ze ook weer terug kunnen vallen op hun goede WW en de WIA. En ze moeten boos zijn op dit minderheidskabinet.
1: Coalitiepartijen balen van de staking. Hulporganisatie Americares kan wereldwijd meer medicijnen leveren dankzij een donatie van $50 miljoen. Het gaat om de grootste donatie in het 47-jarige bestaan van de organisatie. Het geld komt van een Amerikaanse familie. Americares moest projecten stopzetten sinds de Amerikaanse overheid fors bezuinigt op ontwikkelingssamenwerking. Bijna een maand na de uitbraak van een brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen smult het vuur nog altijd meters diep onder de grond. De grond wordt nog altijd nat gehouden met sprinklers, zegt de brandweer tegen de VRT.
3: Die sprinklers houden nat wat wij laatste week konden beschermen, dat die brand hier niet overspringt. Maar omdat de brand hier in de bodem zit, moeten wij permanent nat houden. Dat zit in het veen binnen, in bodem, 4, 5, 6 meter diepte. En ja, dat moeten wij stoppen.
1: Normaal is het veen diep onder de grond nat, maar vanwege de droge zomer is dat nu niet het geval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Spaanse inlichtingendienst waarschuwde Marokko en Spanje vooraf voor de massale migrantenoversteek naar Ceuta, blijkt uit vrijgegeven documenten. Toch zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte te zijn geweest. De onthulling vergroot de druk op de regering Sanchez.

De bestorming van de Spaanse exclave kostte aan 141 mensen het leven. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een belangrijke gasstad in Siberië. Het is volgens Oekraïne de eerste droneaanval zo diep in Rusland. Volgens de Russische gouverneur kon de aanval worden afgewend en veroorzaakte brokstukken brand, maar raakte niemand gewond. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking is een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee, waardoor er vandaag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams reden. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt wordt. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het Britse Openbaar Ministerie heeft een man aangeklaagd die ervan wordt beschuldigd een sabotageactie te hebben voorbereid voor Rusland. De Brit van 31 zou zijn benaderd door de Russische militaire geheime dienst. Details zijn verder niet bekendgemaakt. De verdachte moet morgen voor de rechter in Londen verschijnen. De Hardenbergenbrug gaat naar verwachting om middernacht weer open, dat meldt minister Karremans. De brug waar de snelweg A28 overheen gaat is sinds maandag dicht vanwege spoedwerkzaamheden. Die zouden tot uiterlijk morgenavond duren, maar de werkzaamheden zijn eerder klaar dan verwacht. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 10. Morgen aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft droog bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Middernacht, Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De brug was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht. En inmiddels is ook de rijbaan richting Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die vandaag zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale media berichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een Russische stad in

Siberië. Het is voor het eerst dat Oekraïne een plek zo diep in Rusland weet te raken. De stad is belangrijk voor de Russische gasproductie en wordt ook wel de gashoofdstad genoemd. Volgens de Russische gouverneur is de aanval afgewend, maar hebben brokstukken wel brand veroorzaakt. Niemand zou gewond zijn geraakt. Vakbonden spreken van een geslaagde stakingsdag in het openbaar vervoer. De staking was een protest tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Duizenden vakbondsleden deden mee en daardoor waren er afgelopen dag in het hele land vrijwel geen treinen, bussen en trams. Coalitiepartijen noemen het jammer en voorbarig dat er gestaakt werd. Volgens de VVD en D66 wordt volgende week dinsdag op Prinsjesdag bekend dat er bezuinigingen worden geschrapt. Maar plannen die eerder uitlekten vonden de vakbonden niet genoeg. Het weer. Vannacht is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag aardig wat zon. Later meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een deel van de commerciële voetbalscholen in Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag en georganiseerde criminaliteit. Dat meldt Dagblad Trouw op basis van een onderzoeksrapport van de Hogeschool van Amsterdam dat vandaag verschijnt. Op de scholen krijgen kinderen tegen betaling individuele trainingen in de hoop op een carrière als prof. Maar volgens de krant zijn er signalen van witwassen en van werving voor drugscriminaliteit binnen de voetbalscholen. Veroordeelde medewerkers zijn er nog steeds actief en er is weinig aandacht voor een veilige sportomgeving voor de kinderen. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is daarna ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht dicht in beide richtingen. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met zand en is er grind in het water gestort om de bodem te stabiliseren. De Spaanse inlichtingendienst had Marokko en Spanje al van tevoren gewaarschuwd voor de massale oversteek van migranten naar Ceuta. Dat blijkt uit documenten die zijn vrijgegeven. Een dag voor de bestorming gaf de dienst sociale mediaberichten van migranten daarover door aan de Marokkaanse geheime dienst. Op de dag zelf werd de Spaanse regering gewaarschuwd. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat hij niet op de hoogte was. De publicatie komt te midden van toenemende druk op de regering Sanchez. Duikers hebben in Amsterdam het lichaam gevonden van een 47-jarige man naar wie een grote zoekactie gaande was. De man viel afgelopen dag van een plezierjacht op het IJ en was sindsdien vermist. De politie gaat uit van een noodlottig ongeval. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag aardig wat zon, later meer bewolking, maar het blijft bijna overal droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer meer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Pietje Verschuren met het NOS-journaal. Bijna 8 maanden na de grote explosies in de Visserssteeg in Utrecht gaat de straat vandaag weer open. Op donderdag 15 januari waren er in de middag 2 grote ontploffingen te horen in de binnenstad. Daarna brak ook brand uit. 4 mensen raakten licht gewond. Bewoners en omwonenden zeggen tegen RTV Utrecht dat ze verrast zijn dat de straat vandaag weer open gaat. Ze vinden dat de gemeente hen op de hoogte had moeten stellen. Ook maken ze zich zorgen over de veiligheid nu hun beschadigde woningen niet meer met schotten zijn afgedekt. De oorzaak van de explosies wordt nog onderzocht. De Hardenbergenbrug in de A28 in Nijkerk is in beide richtingen weer open, meldt Rijkswaterstaat. De weg was eerder op de avond al geopend in de richting van Utrecht en is inmiddels ook in de richting van Zwolle vrijgegeven. Maandag ging de brug onverwacht in beide richtingen dicht. Rond de pijlers was zoveel zand en grind weggespoeld dat de veiligheid niet meer gegarandeerd kon worden. De sluiting leidde tot grote verkeersoverlast in de regio. De afgelopen dagen zijn de pijlers van de brug opgevuld met